De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereld

ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei-activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940... moest hij eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond.

0: nog steeds gezocht naar vermisten. En hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

van Dikkehout met Stil in Mei. Goedemorgen. Het is alweer dinsdagmorgen, de 5e van de meimaand. En dit is weer de ochtendspits. Een lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren hier bij Loco en LoeFM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Ja, die staat er weer klaar. Dus dat betreft hebben we er zin in. Ja, we gaan gelijk beginnen.

Freedom van Anita Meijer en daarvoor die leuke plaat van Ben Kramer, Vrede. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 5 mei en vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag. Ook de internationale dag van de handhygiëne en ook de internationale dag van de verloskundige. En ook de Wereld Astma Dag en de internationale dag van de Portugese taal.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

The Freedom, een plaat van Mick en Casey Kissoon. En daarvoor die plaat van Modem en Neil met How Do You Do. Vandaag veel Freedom platen. Ja, de dag van de vrijheid, bevrijdingsdag. Dus vandaar ook Freedom platen in de playlist vandaag. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Jurgen. Jurgen Ekelenkamp is een Nederlandse voetballer. Is vandaag 27 jaar geworden. En Freddy Figuurs is een Nederlandse songwriter. Fleming is dat. Ja, Fleming is vandaag alweer 31 jaar geworden. En Lief Marvin Bonavazia, ja, een Nederlandse sprinter, op de 400 meter staat hier, is vandaag 38 jaar geworden. En Sarah Kroos, Nederlandse cabaretier, ook ex-buurvrouw van mij, hè? Ja, Sarah Kroos, is vandaag alweer 46 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Bart Bos, Nederlandse stemacteur, een presentator en ook een zanger. En Bart is vandaag 64 jaar geworden. Reinier van den Berg, Nederlandse meteoroloog, is vandaag alweer 65 jaar geworden. En Willeke van Amerooy, een Nederlandse actrice, is vandaag 83 jaar geworden. En dat waren die jarigen die hier staan op de kalender, tenminste voor vandaag. We gaan verder met een plaat van Clujo. Altijd heb ik je lief.

0: Freedom Come, Freedom Go. In plaats van de Fortunes. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, we beginnen bevrijdingsdag met veel bewolking. En vooral in het zuidoosten kan het ook lichte regen vallen. Het natte weer houdt in het zuidoosten mogelijk de rest van de dag aan. Maar het kan ook een tijdje droog zijn. De grootste kans op een natte dag is in ieder geval weggelegd voor Limburg, Oost-Brabant en Gelderland. In de regen is het niet warmer dan een graad of 10. In het noordwesten is het daartegen droog met een mix van hoge wolkenvelden en zonnige perioden. Met zonneschijn kan het nog 15 graden worden. In de kustgebieden waait er wel een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Queen met David Bowie.

Under the Pressure, een plaat van Queen met David Bowie uit 1981. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen een grijze dag met ook regen. 8 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het noordoosten. Donderdag weer een droge dag, zonnetje erbij. Af en toe bewolking, 15 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En vrijdag ook weer een droge dag, 18 graden. Met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 7. Morgen een 6'tje. Een donderdag een weercijfer 8. En vrijdag een weercijfer 8. Tot zover het weer voor de aankomende dagen. We pakken straks de verkeersinformatie erbij van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Marco Borsato. Met Vrij Zijn.

Love So Right in plaats van de Bee Gees. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten eruit gehaald. 1970, in Nederland wordt de Nationale Kraakdag gehouden. En nog een berichtje uit 2023 pakken we er even bij. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, meldt dat de corona-epidemie niet langer wereldwijde noodsituatie is. Dit betekent niet dat COVID-19 niet langer een bedreiging is voor de wereldwijde gezondheid. Nou, in ieder geval, dat gebeurde dus in 2023. Nog een berichtje, een heel ander berichtje uit 1995. Het tv-programma Taxi van de NCRV wint de internationale persprijs op de 35e Gouden Roos Festival. En wat is er nog meer gebeurd in 1945 natuurlijk? Hè? Bespreking over de voorwaarden capitulatie van het Duitse leger in Nederland op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dit is de basis van Bevrijdingsdag. En 1946, de eerste Nationale Bevrijdingsdag in Nederland, was in 1946 op deze datum.

Vrij zijn als een vogel in plaats van een nieuw voor. We gaan even de programmering erbij pakken van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, even het programmaboekje erbij gepakt. En we kijken op de dinsdag. Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. Vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio, ook met Willem van den Belt. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Het Dek over Dieren. En van 5 tot 6 uur Sportief zijn, zeker weten met de Dirk-Jan Grootkozijn. En dan vanaf 6 uur tot en met 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur In the Country. Van Jan Theo van Hout of met Jan Theo van Hout. Tot zover de programmering van Loco FM.

It's a Hard Day's, een plaat van Bonnie Tyler. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks bij de Roe gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco gaat Willem van den Belt verder met de ochtendmix. En daarna met het mannetje van de radio, ook Willem van den Belt. Nou, Willem van den Belt is al druk doende in de studio. Was weer hartstikke vroeg bezig in de studio. En heeft alles alweer mooi in de playlist gezet. Mooie platen. Ja, dat kan Willem wel. Dus we gaan er zeker van genieten straks. Dus van de stem van Willem van den Belt. En ook van de muziekkeus van Willem. Dus ja. Wat kunnen wij nog doen? We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met de Harmonica Power van de Palamiga Patsen. En ik heb Queen nog voor je klaarstaan. Maar eerst dus. Ja, de Palamiga Patsen. Harmonica Polka Power.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland na komende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten.

0: weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.
1: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Cannibalist the Whisper. Ja, een plaat van George Michael uit 1998. Goedemorgen. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loek FM op de vroege dinsdagmorgen. En vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, in Nederland 5 mei dus. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Dus dat betreft heel te doen. We gaan gewoon beginnen.

Neil Diamond. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Nou, het is vandaag uiteraard bevrijdingsdag, 5 mei. Het is vandaag ook de internationale dag van de handhygiëne. En ook de internationale dag van de verloskundige. Maar ook Wereld Astma Dag. En de internationale dag van de Portugese taal.

The Riddle, een plaat van Nick uit 1984. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, we kijken op de website loumedia.nl. Daar zal het ongetwijfeld goed op staan. Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2, nee, dat is 1 uur staat hier. Ja, middagmatinee met EB. En dan vanaf 1 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Zal wel. En dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur een topdag met Gerrit-Jan Top. Dan wordt het echt een topdag. En dan van 4 tot en met 5 uur muziekcarousel. En van 5 tot 6 uur vanuit het college met Brigitte Hemming. En van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. Met Ellen Pitlow en Rob Taconis. En dan vanaf 8 uur tot en met 10 uur stemloos. Met Ben Ransdorp. En van 10 tot en met 11 uur wat wij willen weten met Egbert Bos en Rob Taconis. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur muziekcarousel. De non-stop hitwereld radio hierbij. Lou FM. We gaan verder met Eruption. I Can't Stand the Rain.

0: Echt zo'n lekkere discoplaat, hè? De Koen en de Gang met Let's Go Dancing. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, we beginnen bevrijdingsdag met veel bewolking. En vooral in het zuidoosten kan er ook lichte regen vallen. Het natte weer houdt in het zuidoosten mogelijk de rest van de dag aan. Maar het kan ook een tijdje droog zijn. De grootste kans op natte dag is in ieder geval weggelegd voor Limburg, Oost-Brabant en Gelderland. In de regen is het niet warmer dan een graad of 10. Nou, in noordwesten is het daartegen droog met een mix van hoge wolkenvelden en zonnige perioden. Met zonneschijn kan het nog wel 15 graden worden. In de kustgebieden waait er wel een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het weer voor vandaag. En straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een leuke plaat van Abel.

Zie jij het ook? Ja, in plaats van Abel uit 2023. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen ook weer een grijze dag. Ja, met een veel neerslag. 8 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het noordoosten. Donderdag een droge dag. 15 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En vrijdag ook een droge dag. 18 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking en een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Nou, qua weercijfers, vandaag een 7, morgen een 6. En donderdag een weercijfer 8. En vrijdag ook een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat uit 1977 van Chris Jones.

Fans van de Duitse heuvelen en platen van de Sunstreams. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1942 was min 1,8 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1916 was 29,3 graden. De langste neerslagduur was in 2002 12,9 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 1915... was 20,1 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Dan Thomas Bergen en ook Henk Wijngaard. En wat hebben we nog meer? Oh, nee, niet meer. Nee, ik heb maar een klein blokje eigenlijk, hè. Ja, nou, in ieder geval Thomas Bergen en ook Henk Wijngaard komt voorbij.

Oorlogskind, in plaats van Henk Wijngaard. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur tot en met 9 uur. Ja, straks Bart van Dijk weer op de radio met zijn Van Dijk's Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de boel ook alweer klaarstaan, zie ik wel. Ook de bottelschijf staat daar weer helemaal paraat. Dus we gaan er zeker wel genieten straks van de stem van Bart van Dijk. En ook de muziekkeuze natuurlijk, hè, van Bart. Dat is altijd goed, dus we gaan er zeker wel genieten. Ik had eigenlijk nog een paar platen willen draaien, maar ik heb iets te veel gepraat volgens mij. Dus we kunnen nog maar 1 plaat draaien volgens mij. En een stukje, een heel klein stukje van Nicole. Maar eerst die leuke plaat van Thomas Berger. Ik wil alleen maar vrede. En dan nog Nicole. Hey, tot morgen.

0: Al op de kabel, als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

again. Elke ochtend van 9 tot 12 stap je het Muziekmuseum binnen op jouw favoriete zender Lou FM. Van vergeten pareltjes tot tijdloze klassiekers. En tussen 10 en 11 duiken we in het beste uit de Nederlandse muziekgeschiedenis met Poldergoud. Dat alles met de vertrouwde

0: Fun. Nou, of je fun hebt als je aan het windsurfen bent, weet ik niet. Want ik heb het niet uit eigen ervaring dat ik dat kan vertellen. Want nee, ik heb het nog nooit gedaan. De surfers waren dat met windsurfing en daarvoor de botterschijf voor deze week. Douwe Bob, ik wou zeggen Bouwe Dop, maar Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. De botterschijf voor deze week. Het is inmiddels 8:55. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom. Het is dinsdagochtend en dat betekent welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum hier in de ochtendprogrammering bij LoFM. En dat betekent natuurlijk weer bijna 3 uur lang muziek en info hier op LoFM. Vandaag 5 mei. Ja, ik ben opgegroeid met 5 mei. Hou hem vrij. Hoewel, daar hoorde ik vanochtend een discussie over op de radio. Want het schijnt dat het maar 1 keer in de 5 jaar is dat 5 mei een vrije dag is. En ja, dat valt dan ook nog net altijd heel vaak weer in het weekend. Dus zo vaak heb je op die 5e mei volgens de CAO tenminste geen vrij. En andere mensen die buiten een CAO werken, ja, die zijn ook heel vaak bezig. Ach, het zijn details. In ieder geval vandaag 5 mei, bevrijdingsdag, ook hier in Elburg. Vanochtend zijn de lopers al met het oranje vuur vanuit Wageningen gearriveerd op de vismarkt en daar brandt het dus nu. Maar eerst maar even terug naar vanochtend van 7 tot 9, de muzikale ochtendspits met collega Dries Smit. Hij was er weer, ook op deze 5e mei, dus ook geen vrij voor Dries. En wat Dries betreft, ja, we zijn weer helemaal op de hoogte. Ja, hij is gisteren al begonnen. Dries' radiowerkweek die begint altijd al op maandag. En ik mag dan op dinsdag tussen 9 en 12 weer beginnen. 3 dagjes acht. Het is voorbij voordat je het in de gaten hebt. Maar wat Dries betreft, ja, hij was er dus weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. Aangenaam wakker geworden. Dries op de radio. En ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat gaat als Dries niet op de radio is. Hoe mensen dan wakker worden. Of het dan een beetje nosterig allemaal wordt. Zou zomaar kunnen. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. De weercijfers kwamen langs, de gebeurtenissen van de dag. Alles heeft hij weer verteld. En hij zei zelf net al, aan het eind van het programma, ik heb misschien maar een beetje te veel gepraat. Nou Dries, ik ben de laatste die daar wat van zal zeggen. In ieder geval de liedjes waar hij niet aan toe komt. Ik zal zien of we die straks in het uurtje Poldergoud tussen 10 en 11 kunnen draaien. Want ja, hij heeft ze niet voor niks uitgezocht. Hè? Dus daarom. Vandaag 5 mei. Ja, ook toch een beetje bevrijdingsmuziek hier in het Muziekmuseum. Nee, niet de hele 3 uur. Maar ik moet maar even zien hoe dat gaat. Want ja, zoveel muziek heb ik nou ook weer niet paraat die te maken hebben met de bevrijding. Dus nou, het zal allemaal goed komen. Wat oude liedjes komen ook vandaag langs. Genoeg gepraat voor dit moment. Want anders kan ik hetzelfde zeggen wat Dries ook al eerder vanochtend zei. Misschien iets te veel gepraat. Dat is niet de bedoeling. In ieder geval blijf luisteren naar LoFM.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

Tony Orlando en Dawn and Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Vandaag dus 5 mei, bevrijdingsdag. En ja, ik zei het net al, ik hoorde vanochtend een discussie op de radio. Ik zal niet zeggen waar, maar dat ging over vrije dagen, verplichte vrije dagen, weet ik wat. En ja, die waren een beetje aan het doorslaan, want ja, zoals ik net al vertelde, 5 mei, één keer in de 5 jaar dan officiële vrije dag hier in Nederland. Alleen, ja, ook iemand die had uitgerekend, heel vaak valt dan die 5e mei in het weekend. Dus dan heb je eigenlijk geen vrije dag, omdat je het dan al vrij hebt. Maar dus één keer in de zoveel tijd kwam dan een keer die 5e mei als een vrije dag langs. En ja, ze waren, zoals ik net al zei, een beetje aan het doorslaan. Want ja, dan konden ze ook wel, nou ja, het ging dan ook over tweede Pinksterdag en zo. Nou ja, dat moest dan ook maar een vrije dag worden. En zelfs iemand die zei, ja, dan moet Sinterklaas ook maar een vrije dag worden. Dus nou, dat is niet de bedoeling. Dat begrijp ik ook wel. Nou ja, Vera Lynn, die kennen we natuurlijk van bevrijdingsdagmuziek. Land of Hope and Glory. Maar diezelfde Vera Lynn heeft ook ooit een lied gemaakt in die tijd. En dat gaan we nu beluisteren. En dat heet We'll Meet Again.

Vera, Lynn en ja, ik zei het al, Land of Hope and Glory, die zullen we iets verderop in het Muziekmuseum ook nog laten horen. Alleen dan niet van Vera Lynn, maar dan van iemand anders. Dit was Vera wel met We'll Meet Again. Brengt ons bij de krant van vandaag, de Stentor, dinsdag 5 mei 2026. Ja. Ondernemers voelen zich ook de dupe van de toeslagenaffaire, want honderden bedrijven klagen de staat aan. De schade loopt inmiddels in de miljarden. Oftewel, het toeslagenschandaal krijgt een staartje. Nou, een staartje, het heeft inmiddels al een behoorlijke staat. Honderden ondernemers klagen de Nederlandse staat aan. Dus niet staart, maar staat. Ze vinden dat ze net als toeslagenouders onterecht als fraudeur zijn neergezet. Dan, er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers en steeds zijn het dezelfde gemeenten die bijspringen, of klopt dat beeld niet? Dan Trump, ja, daar is hij ook weer. Hij wil de straat van Hormuz openen. Iran zegt schepen met geweld te zullen stoppen en ondertussen loopt de olieprijs verder op. Dan toch nog even terug naar de oorlog en de periode daarna, want Pieter Hoekstra, hij vond een hele oude kaart. En op de tweede dag wilden de Duitsers de hele polder al hebben leeggeveegd. In het regiogedeelte van de krant gaat dat verder. Dan gisteren 4 mei, gisterochtend een beklad monument. Dat zorgde gisterochtend voor ophef, maar de 2 minuten stilte gisteravond. Daarbij blijft het in de avond wel stil. Nou ja, zo goed als stil. Was toch iemand die wou weer even tijdens die 2 minuten stilte roepen. Ook wat mensen met protestbordjes. Maar voor de rest is het allemaal toch wel goed verlopen. Dan op de voorkant van de krant ook een verhaaltje over wat is uw boodschap aan de toekomst. En in het kader van Bevrijdingsdag vroegen de mensen van de Stentor dat aan onze lezers. Nou, in het verdere gedeelte een selectie van al die ingezonden, toekomstbrieven. En 1 is er ook, staat op de voorpagina gedrukt, van Bert Mansveld. Die komt uit Deventer. En die zegt het volgende. Mijn ouders, ze waren verzetsstrijders. En dat was niet altijd leuk gezien hun ervaringen. Maar ze leerden mij dat elk mens, ongeacht zijn achtergrond, ertoe doet. Elk mens. Aldus Bert Mansveld uit Deventer.

0: De Creedence Clearwater Revival en ja, Hey Tonight. Ik ben benieuwd hoe het Hey Tonight, hoe het vanavond is op de verschillende bedrijven, bevrijdingsfestivals. Want ja, in de loop van de dag natuurlijk ook in verschillende plaatsen bevrijdingsfestivals. Ook Zwolle, het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. En dan ja, meestal 's avonds nog uitgaan, nou ja, overal dus. Of het wel zo prettig weer is, daarvoor weet ik niet. Nou, misschien komt dat wel in het weerbericht naar voren. Want luister, er staat boven regionale verschillen. Vandaag zijn de verschillen enorm in ons land. Het oosten en het zuidoosten krijgen te maken met een slepend neerslaggebied dat overtrekt. Tijdens intensieve regen is het hooguit een graad of 12. Verder, richting het noorden en het westen, is het een stuk droger en in de kustgebieden kan zelfs de zon even doorbreken. Daar wordt het dan met 13 tot 15 graden ook wat warmer. Er waait vandaag een matige noordoostenwind. Morgen, woensdag, is het met 10 tot 13 graden ronduit fris. Wederom is het in het zuidoosten van het land nog lang nat, terwijl het in het noorden en westen nagenoeg droog blijft. Hoe lang gaat dat door? Nou, vanaf donderdag klaart het overal op. Happy days are
1: here again. De lekkerste evergreens op Blue FM met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

Neil Diamond en Holy Holy. Ja, ik zei het zojuist al bij dat liedje van Vera Lynn. En toen was ik eigenlijk, mag je best weten, op zoek naar Land of Hope and Glory. Alleen, ja, die kon ik hier in het Lou-FM muzieksysteem niet vinden. En ja, ik kon ook op de een of andere manier niet in de muziekcollectie van collega Willem Tijdloos Vlieger komen. Alleen, dan was ik wel iets verder aan het klikken. En toen kwam ik bij collega Bettes van Hel uit. Met, nou ja, ook helemaal geen verkeerde muziek. Tuurlijk, Bettes altijd op de zondag. En ook met Eefje wel door de week op de radio. Maar Bettes heel vaak natuurlijk met de zondageditie. En dan ja, draait hij zelf ook uit zijn eigen mapje muziek. En daar kwam ik wel een nummer van Vera Lynn tegen. Ja, eigenlijk niet van Vera Lynn. Maar wel van ProMusica. Het gaat wel over Land of Hope and Glory. Dus daar gaan we nu dan maar even naar luisteren. Met goedvinden dus van Bettes van Hel.

0: Oh, Ray Charles, I can't stop loving you. En daarvoor Land of Hope and Glory in de uitvoering van ProMusica. Met dank dus aan, zoals ik net al vertelde, Bertus van Hel. Ja, in zijn mapje, in zijn voorraad muziekjes kon ik dit vinden. Dus dan weet ik niet of Bertus op dit moment luistert. Weet ik ook niet, maar in ieder geval mocht hij wel luisteren. Bedankt, Bertus. Nieuws over de Gouden Helm. We zouden het alweer bijna vergeten. Het Nationaal Historisch Museum in Boekarest heeft een drukke periode achter de rug. Door de tentoonstelling van de Gouden Helm nam het aantal bezoekers flink toe. De Gouden Helm werd vorig jaar gestolen uit het Drents Museum dat de kunstschat te leen had van de Roemenen. Begin april werd het stuk teruggegeven door de dieven. Althans, niet de dieven zelf, maar via de advocaat van een van de dieven. Het museum in Boekarest ontving de Gouden Helm op 22 april weer en stelde die met één tentoon. Het kunststuk raakte bij de roof wel enigszins beschadigd en wordt nu eerst gerestaureerd.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.

Tramps en Zing went the strings of my heart. En daarvoor gingen we terug naar Loco in Acapulco met de Four Tops. Het is inmiddels 6:10. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Ja, gisteravond natuurlijk de verschillende herdenkingen. Ook hier in Elburg bij onder andere de Stadswal werden ook kransen gelegd. Ook onder andere namens Lou Media en natuurlijk ook namens andere instanties. Trouwens, voor diegenen die daar niet bij geweest zijn, die hebben het gisteravond allemaal op de radio live kunnen horen hier op Nu FM. Nou, ook in Deventer gisteravond een herdenking. Dat was bijzonder, want kort voor de bevrijding op 10 april fusilleerden de Duitsers 5 verzetstrijders. En een Duitse soldaat die het bevel tot executie weigert, wordt door zijn eigen commandant doodgeschoten. Voor het eerst stond Deventer gisteravond op 4 mei nadrukkelijk stil bij deze Ernst Greve met een Duitse delegatie. En dit past bij de verzoening. Het is nog niet overal in Nederland vanzelfsprekend dat Nederlandse en Duitse oorlogsslachtoffers tegelijk worden herdacht. Dat gebeurt maar op een handjevol plekken, weet lokale burgemeester Rob de Geest van Deventer. Over soldaat Greve zegt hij: als onderdeel van een grote macht durfde hij toch eigen keuzes te maken. Hij koos voor het goede. Zijn weigering om mee te doen aan de executie van Deventer verzetsstrijders moest Greve bekopen met de dood. Hij werd door zijn eigen commandant vermoord.

Ja, ja, Nicole, Ambition Frieden. Denk daar maar eens over na. Tenminste, met in het achterhoofd alles wat er gebeurt in de wereld. En Dries die draaide vanochtend Nicole ook al met Ambition Frieden, maar dan in het Nederlands. Hij had trouwens meer van die vredesliedjes. Onder andere Vrede van Ben Kramer. Nou, misschien laten we die straks in het uurtje Poldergoud ook nog wel een keer weer langskomen. Niks mis mee, Vrede van Ben Kramer. En ja, ik hoorde bij Dries ook Vrij zijn van Marco Borsato. Oh, Marco Borsato, nou ja. Ik zal het er niet over hebben. Prima. Nou, in ieder geval zo dadelijk gaan we luisteren naar het journaal van 10 uur. En daarna natuurlijk de bottenschijf. Douwe Bob, welkom to the Outcast Town. En daarna is het tijd voor een uurtje poldergoud, oftewel een uurtje verstaanbare liedjes. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Oranje Festijn Oldenbroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70, 80 en 90 met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldenbroek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldenbroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past.

0: De perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer. U slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Marloes, inderdaad, van die Marloes onder de douche. Marloes Oosting. Oosting heet ze van achteren. En haar nieuwe plaatje heet Geluk. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. Nou ja, meningen over die nieuwe plaat van Douwe Bob zijn verdeeld. Tenminste, niet de plaat van Douwe Bob, maar of dat nu wel de bottenschijf hier had moeten worden of niet. Want er is een periode geweest hier bij Louis FM. De bottenschijf Nederlandstalig. En als dat nog zo was. En wat dat betreft ben ik het met Dries eens. Dries die draaide vanochtend ook al. Ja. Als we nog Nederlandstalige bottenschijven hadden, dan was dit deze week de bottenschijf geweest. Inderdaad, Dries, we kunnen wat dat betreft elkaar een hand geven. Luister naar de nieuwe single van René Vroger en Waylon.
1: Ja.

0: John Spencer en zoon van mijn vader. En daarvoor dus, oh wat is die mooi hè, René Vroger samen met Welen. René Vroger, een album gemaakt om dat zomers te noemen met allemaal duetten. En een van de duetten die hebben we zojuist beluisterd. Welen dus samen met René Vroger en hoe de liefde gaat. En al was bijna bottenschijf geweest deze week. Nou ja, Triest die draaide hem vanochtend ook al zoals ik net vertelde. En zoals de luisteraars van Lou FM gehoord hebben. En ook in het middelste uurtje, het uurtje Poldergoud, daar past hij prima in. Nogmaals, onthoud hem. René Vroger en Welen, hoe de liefde gaat. Triest verhaal, want de automobiliste die gistermiddag in Lelystad overleed na een botsing met een vrachtwagen is een 50-jarige vrouw uit Biddinghuizen. De vrachtwagenchauffeur is een 35-jarige man uit Dronten. Het ongeluk gebeurde gistermiddag op de Lasser Ringweg. De weg is daarna enige tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Politiewoordvoerder kon verder niet meer kwijt over het dodelijk ongeluk dan dat het onderzoek naar de toedracht nog loopt. De auto van de vrouw die raakte na het ongeluk zwaar beschadigd. Zij werd daarna ter plaatse gereanimeerd, maar die hulp mocht niet baten. De vrouw bezweek aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur werd overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval, wat gebruikelijk is bij dergelijk zware ongelukken.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

De zangeres zonder naam en de live uitvoering van Jongen. En daarvoor de tweede keer vanochtend hier op Blue FM. Dristie draaide hem ook al. Ben Kramer en Vrede. Ja, gisteravond om 8 uur was het stil op de Veluwe. In dorpen en steden kwamen duizenden mensen bijeen op begraafplaatsen en bij oorlogsmonumenten. In de loop van de dag werden er gisteren ook al meerdere herdenkingen gehouden, onder andere in Vierhouten bij het verscholen dorp. Weten we het nog? Daar zaten in de oorlog ongeveer 80 mensen ondergedoken totdat het kamp werd ontdekt in oktober 1944. In de gemeente Elburg stelden bezoekers zich gisteravond op in de vesting voor een stille tocht langs de Joodse begraafplaats naar het verzetsmonument aan de Zuiderwal. Dat monument is ter nagedachtenis aan 5 omgekomen verzetstrijders uit Elburg, namelijk Hendrik van Driesten, Hendrikus Hulst, Aad Kruithof, Johannes Lebbink en Nicolaas Samuel Rambonnet. Na 2 minuten stilte legden aanwezigen kransen, onder andere een krans namens Lou Media. Liva Bijeman die las een gedicht voor. Maak de wereld een stukje mooier. Er is al genoeg pijn en verdriet. Laten we samen liefde verspreiden. Zo winnen haat en geweld het niet.

0: Oeh, denk daar maar eens over na. Vreemdeling van Bonnie Sint-Calaire. En daarvoor Jannes met Adio Amore Adio. Ja, ik had het net al over de herdenking gisteravond in Elburg. En ik zei al eerder vanochtend voor diegenen die daar vanochtend niet... of die daar gisteravond niet bij aanwezig konden zijn. Die hebben dat via de radio kunnen horen. De collega's van Lua FM, die waren daar. Aad Withaar en ook Dries Smit hebben verzorgd het technische gedeelte. Egbert, die was daar ook namens Lou Media. Dus wat dat betreft, nogmaals voor de thuisblijvers, was het gisteravond ook op de radio. De herdenking hier in Elburg. Gisteravond was er in Nunspeet ook bijzondere aandacht voor veteranen. Naast het herdenkingsmonument in Park 4045 heeft de gemeente namelijk een bloembak geplaatst in een bijzondere V-vorm. Die letter staat voor Veteraan, Vrede en Veiligheid. De vorm verwijst naar het veteranenteken, een gestileerde zwaardschede, symbool voor het risicovolle werk dat veteranen verrichten. Een van de mensen achter dit initiatief is Ron Mollema, zelf veteraan. Hij werd namelijk 2 keer uitgezonden naar Bosnië en Kosovo. Veteranen waren volgens hem lange tijd het ondergeschoven kindje bij herdenkingen en gelukkig is er nu meer aandacht, zo zegt hij. Want er zijn ook heel veel jonge veteranen. Er zijn namelijk op dit moment overal militairen actief in zogenaamde missies.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

René Kasten, die supergave tijd. We hoorden ook nog daarvoor Sylvia Zwart samen met Henk Wijngaard en De Weg naar Geluk. Ja, zo zie je maar weer. Zo gaat dat. Zo dadelijk gaan we plaat draaien voor de tante van Ada. Ik vergeet steeds haar naam. Volgens mij Ali, maar ik weet het niet zeker. Maar nee, in ieder geval de tante van Ada. Dan weet ze zelf wel wie er bedoeld wordt. En ook voor Jan en Grietje. Ja, Jan Junte en Grietje. Op het harde komt zo dadelijk ook een plaat voor langs. En je mag best weten, het Wilhelmus gaan we zo dadelijk draaien. En waarom zeg ik dat? Nou, vanochtend onderweg van mijn woonplaats hier richting Elburg kwam ik ook door Dorenspijk. Hele hoop vlaggen. Ja, ja. Hele hoop vlaggen. Oranje wimpels erbij. Maar ook op één plekje. Ja. Daar hing de vlag nog half stok. Die waren nog niet wakker of nog niet begonnen. Kan ook. Nee, het was niet bij het hart van Torenspiek. Nee, daar was het niet. Wel vlakbij hoor. Maar nee, ik zal niet zeggen waar het was, want dat is ook niet leuk. Maar in ieder geval, ik zal straks opletten als ik terug ga. Dat hij dan wel in de 5 mei, oftewel in de feeststand hangt. Maar ja, vanochtend nog half stok dus. Niet de bedoeling. Ondanks het vlaggenprotocol wat we gisteren hebben gehoord van collega Aad Witta. Die heeft dat allemaal keurig uit de doeken gedaan. Nou, ik weet het, als we namen gaan noemen, dan is het altijd gevaarlijk, want dan vergeet je er altijd een heel stel. Maar voor degene die ik net noemde en natuurlijk ook voor alle andere luisteraars. We gaan luisteren naar inderdaad het Wilhelmus.

Daarna winnaar Ver Weg van Eden. En daarvoor het Wilhelmus. Speciaal voor, ik zei het al, de tante van Ada. En ook voor Jan Junte en Grietje natuurlijk op het harde. En verder voor alle mensen die gewoon op dit moment luisteren. En die dat ook een mooi lied vonden. Het Wilhelmus, verse 1 en, niet minder belangrijk, ook vers 6. Want ja, die doen ze nooit bij het voetbal, hè? Nou past die ook niet zo bij het voetbal. Dat doen ze altijd alleen maar vers 1. Maar hier, de versen 1 en 6, allebei dus. Bij deze. Het is inmiddels 8 voor 11. Je luistert naar Lou FM, het muziekmuseum nog. En ik heb nog nieuws over de aardappel- en patatdag. Aanstaande vrijdag en zaterdag is dat in Dronten aan de Stobbenweg 40. Er is namelijk nog een grote partij mooie aardappels zonder bestemming. Sla je voorraad aardappelen daarom bij ons in en eet lekker een patatje mee. En dat ons, ja, dat zijn een boer en een boerin in Dronten dus. Aan de Stobbenweg 40 in Dronten. Nou, aardappelen worden niet helemaal gratis weggegeven. 10 kilo voor 5 euro, 25 kilo voor een tientje. Het is voor de geïnteresseerden het ras Agria. Heel geschikt voor patat. En er zijn ook nog bloemen te koop voor Moederdag. Nou, je moet wel even voor de aardappel je eigen zak of mand meenemen of gewoon per zak daar kopen. Aardappel en patat en dus ook Bloemendag tegen voedselverspilling voor het goede doel. Aanstaande vrijdag, 'smiddags van 2 tot 5. En aanstaande zaterdag van 's ochtends 10 tot 's middags 4. Net over de brug bij Elburg rechts. Stobbenweg 40, daar vindt dat plaats. Allemaal de aardappel- en patatdag.

Dennis Jones samen met Pussycat. En of de zangeressen en de muzikanten van Pussycat ook echt erbij hoorden, ik weet het niet. We hoorden in ieder geval wel Dennis Jones met de 2.0 uitvoering van Mississippi. Brengt ons bij het eind van het middelste uurtje. Het uurtje poldergoud hier op Lou FM. En dat is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. En daarna het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Mac en, ja, automatisch zeg je dan Mac en Katie Kizoen, maar Mac die ging later ook alleen verder zonder Katie, dus vandaar Mac Kizoen. En Lavender Blue en daarvoor de bottenschijf voor deze week, het is week 19, de oude Bob en Welcome to the Outcast Town. Het is 11:11, van harte welkom bij het derde en laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. Dat betekent muziek en informatie nog tot aan 12 uur hier op Blue FM. We gaan zo dadelijk ook een artikel behandelen. En dat gaat over Betty Kroneman, die komt hier uit Elburg en die heeft een boek geschreven. En dat artikel wat we vinden op de website van Blue Media, dat gaan we zo dadelijk erbij pakken. Wat er nog meer langskomt, ach, gewoon blijven luisteren naar Lou FM. Vanochtend hadden we al wat bevrijdingsmuziekjes en ja, de volgende die hoort daar ook bij.

0: Nick McKenzie, Hello, Good Morning. En daarvoor Louis Armstrong. Ja, een beetje tijdloze muziek, collega Vlieger. En When the Saints Go Marching In. Zoals beloofd, nieuws over Betty Kroneman. Want Betty Kroneman uit Elburg leidde een actief en zelfstandig leven tot ze rond haar 40ste chronisch ziek werd. Ruim 20 jaar later staat er een bed in haar woonkamer, deelt ze haar dag in rond vaste rustmomenten en is ze afhankelijk van hulp. In haar boek Veelkleurige Hoop schrijft ze over wat ziekte afneemt, maar ook over wat overeind blijft. En dat is geloof, hoop en mensen die dichtbij blijven. Betty Kroneman, ze woont in de oude vesting van Elburg. En voordat ze ziek werd, omschrijft ze zichzelf als een zelfstandige vrouw. Ze werkte 10 jaar bij de stichting Kom Over en Help. Eerst als coördinator en later als directeur. Daarnaast had ze een hechte vriendenkring, was ze actief in haar kerk en hield ze van lange wandelingen, cultuur en natuur. Dat veranderde allemaal begin 2004. Na maanden waarin ze zich grieperig voelde, werd ze ernstig ziek. Artsen stelden sarcoïdose vast en dat is een zeldzame chronische ziekte die op meerdere plekken in het lichaam actief kan zijn. Later kwamen daar andere klachten bij, zoals zenuwpijn en evenwichtsproblemen. Nou, ze hield een dagboek bij en over dat dagboek, ja, daar heeft ze nu een boek over geschreven, want ongeveer 8 jaar geleden las ze de aantekeningen in het dagboek terug. Ze werkte ze per thema uit op haar laptop en zo groeide langzaam een boek. Toen de titel Veelkleurige Hoop in haar gedachten kwam, voelde ze dat het echt een boek kon worden. De titel verwijst naar wat ze in al die jaren heeft ontdekt. Omdat ik door de strijd heen heb ontdekt hoe veelkleurig de hoop is die God geeft in gebrokenheid. Die hoop vindt ze in haar geloof, maar ook in mensen die dichtbij blijven en ook helpen. Tegelijkertijd wil ze ook eerlijk blijven over de zware kanten. Het kwaad dat ons treft in dit leven blijft kwaad, bitter en rauw vaak, ook als we ons in die omstandigheden gedragen weten door God.
1: Dit

De Goombay Dance Band en de Son of Jamaica. Daarvoor dus dat verhaal over het boek van Betty Kroneman. Ze komt hier uit Elburg. Het boek Veelkleurige Hoop. Het hele artikel is te lezen op de website van loumedia.nl. En dan kan ik zo in de gauwigheid niet vinden of dat boek inmiddels al ergens te koop is. Of het in de boekhandel ligt. Of dat het misschien bij Global Rise te verkrijgen is. Of misschien ook wel bij de stichting Kom Over en Help. Die organisatie waar Betty ook medewerkster was. Nou, anders moet je maar even dat googelen waar dat boek te koop is. In ieder geval Veelkleurige Hoop van Betty Kroneman. Dat is het boek wat zij geschreven heeft. 11:55. Je luistert naar Lou FM. Altijd prettige muziekmuseum. Ik weet niet of we dit al te letterlijk moeten opvatten. It never rains in Southern California.

0: Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Vandaag zijn de verschillen enorm in ons land. En dan heb ik het over het weer om misverstanden te voorkomen. Het oosten en het zuidoosten krijgen te maken met een slepend neerslaggebied dat overtrekt. Tijdens intensieve regen is het hooguit een graad of 12. Verder richting het noorden en het westen is het een stuk droger en in de kustgebieden kan zelfs de zon even doorbreken. Dan wordt het met 13 tot 15 graden ook wat warmer. Er waait een matige noordoostenwind dan morgen, woensdag. Dan is het met 10 tot 13 graden ronduit fris. Dus geen korte mouwtjes weer. Wederom is het in het zuidoosten van het land nog lang nat, terwijl er in het noorden en westen nagenoeg geen regen valt of het blijft ongeveer de langste tijd droog. Vanaf donderdag klaart het overal op.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

James Lloyd en Keep On Smiling. Oh, ik moet nog even terugkomen op vorige week. Toen had ik het over, nou ja, sommige mensen dachten een drama bij de plantjesmarkt, bij een supermarkt in Nunspeet. Nou, dat viel allemaal best mee hoor. En de plantjes die ik wou hebben, die waren daar niet. Is me helemaal uitgelegd waarom ze daar niet waren. En het staat namelijk verschillen in het foldertje. Het ene plantje staat bij overal verkrijgbaar en de andere staat niks bij. En dat betekent dan alleen maar in grotere filialen. Maar nogmaals, de plantjes die ik wou hebben, het waren aardbeienplantjes trouwens. Dat is allemaal goed gekomen, dat is ergens anders vandaan gehaald. Bij deze dus geen zorgen daarover. Er was wel iemand die zich zorgen maakte over mij wat betreft die plantjes. Of ik dan misschien achter de geraniums ging zitten. Nou nee, duidelijk niet hoor. Is nog niet de bedoeling. Nee.

Ja, je hoort het al, de LP die sloeg zo af en toe over, want dit was namelijk uit de tijd dat ik, zomaar even bezig was met het overzetten van nummers op LP's naar CD. En dan gewoon de hele LP laten draaien, inclusief krasjes en alles. Nou, uit die tijd kwam dit We Shall Overcome in de uitvoering van Pro Musica. En daarvoor dus het verhaaltje over, misschien wel Van Dijk achter de geraniums. Nou, nogmaals, ter geruststelling, dat is nog niet de bedoeling.

The Partridge Family met I Think I Love You. We hebben het nog niet over het voetbal gehad. Vanavond halve finales van de Champions League. Vanavond om 9 uur Arsenal tegen Atletico. Eerste wedstrijd tussen deze twee eindigde vorige week in 1-1. En dan morgen Bayern München tegen Paris Saint-Germain. En die wedstrijd eindigde vorige week in een 5-4 overwinning voor PSG. Oftewel Paris Saint-Germain. En morgen mogen de Duitsers thuis dus proberen om dat ene doelpunt achterstand om te zetten in op dat moment dan een gelijkspel en dan misschien later wel te winnen. Maar zoals zo vaak, laten we maar zeggen, de bal is rond. Morgenavond dus, Bayern München tegen Paris Saint-Germain. De finale van die Champions League is trouwens op 30 mei in Boedapest. Dan wordt er hier in Nederland ook nog gevoetbald, betreft de play-offs van promotie-degradatiewedstrijden. Vandaag om 6:15 RKC tegen Willem II, want RKC die won in de eerste ronde van Roda JC. En morgen is dan Almere City tegen de Graafschap, want Almere die won eerder al van FC Den Bosch. Dus vanavond 6:15 RKC tegen Willem II en dan morgen om 6:15 Almere tegen de Graafschap. Returns zijn aanstaande zaterdag 9 mei en dan komt daarna de finale op 13 mei en dan de return daarvan op 16 mei. En als we het dan nog ingewikkelder gaan maken, want we kunnen nog geen namen noemen van clubs, want die moeten eerst nog allemaal tegen elkaar. En wie er wint, die gaat dan door. Maar de winnaar in de finale van die play-offs van promotie-degradatie uit de keukenkampioendivisie, die speelt dan in de finale tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En dat is ook nog helemaal niet zeker wie dat

Carl Wayne en Way Back in the 50s. Man, daarvoor hoorden we ook nog dat liedje van de band The Wait. En Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat. Brengt ons bij het eind van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even tussenuit, maar morgenochtend tussen 9 en 12 spreken we elkaar weer. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met Egbert. Oftewel van 12 tot 2 met EB. Vanmiddag ook nog de topshow met Gerrit-Jan Top. En ja, dat is van 2 tot 4. En verder de hele dag door hier muziek en informatie op Lou FM. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie. Dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijk gemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging.

Ja, dat was Nick en Simon. Die hadden het over dat dinsdag niks te doen was in de stad. Nou, dan hebben ze het helemaal verkeerd. Want het is zeker een mooie dinsdag. En niet maar zo'n dinsdag. Het is 5 mei. En dat betekent een bevrijdingsdag. En dat is dan toevallig op dinsdag. Ja, goedemiddag, luisteraars. Welkom in het programma Middag Matinee met EB. Hier vandaag tot 2. Normaal zit Jeanette hier met de andere werkzaamheden. We hebben geruild. Gisteren had ik een droevig dag begrafenis. En daarna ook door de kranslegging. Dus dat kwam er allemaal niet van. En toen heeft Jeanette voor mij ingevuld. En dat betekent dat ik voor haar hier vandaag zit. Helemaal niet erg, want ik heb er heel veel zin in. Het is natuurlijk een hele mooie dag, bevrijdingsdag. Niet voor iedereen geldig, want niet iedereen heeft vrij, bedoel ik. Want normaal is het een nationale feestdag. Eén keer in de 5 jaar. Oftewel, dat betekent dat we dat vorig jaar hadden. En over 5 jaar weer. Dus nu nog over 4 jaar natuurlijk. En dan is het een nationale feestdag waar ook iedereen vrij heeft. Vandaag heeft natuurlijk niet iedereen vrij. Ondanks dat het een bevrijdingsdag is. Ja, daar kun je niks aan doen. De scholen zijn wel vrij volgens mij. Maar goed, we gaan er straks even over praten. Met niemand minder dan Mark van Dam. En Mark van Dam is van het grote bevrijdingsfestival in Elburg. Want het is vandaag, vanmiddag begint dat. We gaan er straks even bij praten. En dat gaan we niet alleen met hem doen. We gaan sowieso over het 5 mei gebeuren. Bevrijdingsdag natuurlijk. Het vredesvuur is vanmorgen al vroeg ontbrand op de vismarkt. Door de lopers van de loopgroep Elburg. Die vanaf Wageningen vannacht zijn gelopen met het fakkel. Met het vuur moet ik zeggen. Met de fakkels naar Elburg. En vanmorgen in plaats van 8:30 waren ze om 8 uur al op de vismarkt. Mooie foto's daarvan. Een documentaire en presentatie is te zien op onze website loomedia.nl. Wat gaan we nog meer doen? We gaan natuurlijk weer erbij pakken. We hebben wat gasten in de studio. Onder andere ook nog voor de klok van 1 uur. Niemand minder dan Jan Gerrits. En wie is Jan Gerrits? Dat is contactpersoon van Kim. En wie is Kim? Dat is Kim Puk. Dat is het napalmmeisje. Dat komt naar Elburg. Daar gaan we straks over spreken. Heel mooi. Geeft de lezing in de Oosterkerk. En dat gaan we allemaal straks bespreken met hem. Dan het 2e uur. Rini Wolf natuurlijk is, als het goed is, ook nog even standby. In verband met de race van de Formule 1 van afgelopen weekend. Hebben we dan niet over kunnen spreken. Uiteraard heeft Jack ook weer zijn nummer daarvoor klaargezet. En misschien gaan we nog even praten met Levi. En anders over Levi, die is onderweg naar de Saxering voor de grote wedstrijden. Onder andere dit weekend. Nou, allemaal blijven luisteren. Heel veel te doen, maar natuurlijk ook heel veel muziek.

Zeker huilen in de regelen, vooral als het vandaag is op de festivals. Want het is natuurlijk niet alleen Elburg Bevrijdingsfestival. Het is ook in andere plaatsen. En dat is onder andere in Rotterdam, Zwolle, Utrecht, Amsterdam, natuurlijk Haarlem, Amstelveen. Roermond, Den Haag, Almere, Leeuwarden, Groningen en natuurlijk in Elburg. En niet te vergeten Wageningen, daar is het gisteren al begonnen. Nadat door de denking voorbij was, zijn ze gelijk in de actie gelijk met actie verder gegaan om het 5 mei Bevrijdingsfestival te vieren. Met natuurlijk het belangrijkste, het lopen met de fakkels, het vuur vanaf Wageningen naar diverse plaatsen. En onder andere in Elburg. Zoals gezegd te zien op onze website, de fotoserie en ook het verhaal erbij. We hebben het over Crying in the Rain. We gaan eens kijken of het vandaag gaat regenen. Want het is niet fijn als het vandaag zou regenen voor de boeren en voor de tuiners wel. Maar niet voor de festivals natuurlijk. Want daar zijn ze niet helemaal op gebaseerd. En of dat wel zo is, dan gaan we natuurlijk straks ook even gelijk vragen aan de organisatie van het grote festival in Elburg. En dat is niemand minder Mark van Dam. Als het goed is, hebben we die straks in de uitzending. We gaan eerst even het weer erbij pakken vanmiddag. Dan in het zuidoosten blijft het bewolkt met droge perioden. En zo nu en dan een beetje regen. Nou, dat is in ieder geval positief. Een beetje regen. Beter als dat de hemel open gaat en dat er met vrachtwagens vol naar beneden komt. Want dat schiet natuurlijk niet op. De temperatuur die stijgt naar 13 graden. De rest van het land schijnt af en toe de zon. Er wordt lokaal nog tussen de 13 en 16 graden verwacht. Er staat een matige noordoostenwind. Die is wel die fris, moet ik zeggen. En aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. Vanavond dan in het zuidoosten gaat er vaak regen komen. En in de komende nacht breidt de regen zich uit naar het midden van het land. En in het noorden en het noordwesten blijft het droog. De temperatuur daalt daalt naar 8 tot 9 graden. Morgen dan wordt het bewolkt in het zuiden en in midden en het oosten periode met regen. In het noorden en noordwesten blijft het waarschijnlijk droog. In de loop van de middag neemt de regen wat af. En beperkt zich steeds meer tot het zuidoosten van het land. In het noorden en noordwesten schijnt een beetje de zon. En het wordt 11 tot 15 graden. Best wel een beetje fris voor de tijd van het jaar. En de wind komt tot het noordoosten. Het is matig en in het binnenland is het zeker vrij matig tot krachtig in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. In de avond neemt de regen verder af. Dus morgen regent het lekker nat. Ja, regionaal is het nat, maar ik denk dat het overal wel gaat regenen. En het wordt een beetje regen en dan na die tijd wordt het vanaf Zuid-Limburg droog. Er zijn veel wolkenvelden en vanuit het noorden geleidelijk aan ook opklaring. Temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Donderdag is het droog met stapelwolken en zon. En vrijdag wordt het wat enkele graden warmer. Betekent niet dat het allemaal zonnig is. Het is wel aan de zonnige kant, maar het wordt in ieder geval ook een stukje warmer. Lokaal kan het 20 graden worden. En daarna is het warm met kans op buien.

0: Anita Meijer en Vidom, dat is het vandaag natuurlijk, bevrijdingsdag zoals al eerder vermeld. Ook vooral in de grote plaatsen, maar niet alleen in de grote plaatsen, want Elburg is daar ook heel groot in. Want het is namelijk een groot vrijheidsfestival, ook in Elburg. En daar hebben we niemand minder dan Mark van Dam, als het goed is, aan de lijn. Die gaat erover van de organisatie, het grote bevrijdingsfestival in Elburg. Mark, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik zeg al, grote bevrijdingsfestival. Het is al een tijdje in Elburg, dacht ik.
1: Klopt. Ja, het is de vierde keer dit jaar. Dus het begint al een beetje traditie te worden.
0: Ja, het begint al goede vorm aan te nemen. Het is niet één keer in de vijf jaar, geloof ik, hè?
1: Nee hoor, we hebben elk jaar proberen wij een festival te organiseren. En we merken dat het steeds wat bekender wordt, steeds wat groter. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Nu we het toch over hebben, niet elk jaar. Kijk, ik heb gisteren nog gedacht van het is natuurlijk wel een bevrijdingsdag, 5 mei, grote dag. Ook grote festivals in heel Nederland en alles. Alleen, we hebben natuurlijk wel te maken met dat niet iedereen vrij is.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Het is vandaag voor veel mensen gewoon een werkdag. Wij beginnen vanmiddag om 2:00, dus het is voor veel kinderen wel schoolvakantie. Dus we verwachten vanmiddag ook vooral veel gezinnen met kinderen, net als eerdere jaren wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan vanavond tot laat door, dus mensen die vandaag moeten werken kunnen ook gerust na het werk nog even doorkomen. Ook een hapje eten hier, er zijn foodtrucks, verschillende foodtrucks, dus je kunt hier lekker een hapje eten en vanavond nog mooi een paar optredens meepikken.
0: Ja, nou dan is dat ook gelijk weer opgelost. Want ik denk, ja, hoe doen ze dat nu toch? Want het zou zonde zijn dat je een groot evenement organiseert en iedereen zit gewoon lekker aan het werk. En behalve de kinderen dan, dan komt dat niet goed. Maar er is dus over nagedacht. En net wat je zegt, je hoeft waarschijnlijk ook om 5:00 niet de pan zelf op het vuur te zetten. Je gaat gewoon gelijk naar jullie toe, hapje eten en gelijk feest vieren.
1: Precies, dat zou ik zeker doen.
0: Ja. Zijn er nog kaarten te koop?
1: Ja, hoor, zeker. De voorverkoop is gesloten inmiddels, maar aan de kassa zijn gewoon nog kaarten te koop. Dus mensen kunnen gewoon zelf vanmiddag naar ons of vanavond naar het festival komen en dan zijn er nog kaarten aan de kassa te krijgen.
0: Ja, jullie hebben ook een druk programma met een hoop artiesten.
1: Klopt, ja. We hebben dit jaar voor het eerst ook een tweede podium. Dus naast het vertrouwde podium van de afgelopen jaren hebben we ook een kleiner tweede podium waar wat kleinere akoestische optredens zijn.
0: Mm-hmm.
1: We hebben ook voor het eerst, of hebben nu ook een samenwerking met de muziekschool, de Spelerij uit Elburg. Die verzorgen een aantal workshops ook voor kinderen, zodat kinderen zelf ook aan de slag kunnen met instrumenten en muziek leren maken. Dus daar verwachten we ook veel van. En verder hebben we inderdaad verspreid over de dag 6 optredens op beide podia.
0: Okay.
1: Variërend van Elburgs talent, dus bands, artiesten uit Elburg. En ook een aantal wat bekendere artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Dus voor ieder wat wils.
0: Ieder wat wils, ja, hartstikke mooi. En dat is inderdaad ook het geval voor de kinderen ook en zo. Was het moeilijk om de boel nog weer voor elkaar te krijgen? Of hebben jullie met gemak wel een draaiboekje plus grote sponsors dat het gewoon altijd door kan gaan?
1: Nou, inmiddels beginnen we wat ervaring te krijgen. Dus veel dingen zijn nog wel hetzelfde als de afgelopen jaren. Dus de mensen die eerder geweest zijn zullen veel dingen herkennen.
0: Mm-hmm.
1: We proberen ook elk jaar weer wat nieuws uit. Dus net wat andere indeling van het terrein. Wat ik al zei, we hebben nu voor het eerste tweede podium erbij. Dus we gaan ook heel erg kijken hoe dat bevalt. Maar eigenlijk ging het dit jaar best heel vlot ook met alle voorbereidingen. Ja. Dus wij zijn er klaar voor eigenlijk.
0: Ja. Jullie krijgen ervaring ermee, hartstikke mooi. En het is ook mooi voor Elburg dat er toch een soort bevrijdingsfestival is. Want er was eigenlijk nooit in Elburg. Dus wat dat betreft is een hele goede zaak. Misschien even voor de luisteraars, waar is de locatie? Want dat weet misschien niet iedereen.
1: Ja, het is aan de Tempelweg. Dus net aan de kant van de wijk De Vrijheid. En dan net daarbuiten. Nou, er staan borden. Dus voor iedereen staat goed aangegeven. Op het terrein De Grote Vrijheid. Dus een toepasselijke naam ook voor een festival als dit.
0: Ja, als je de rondweg naar het industrieterrein toe rijdt, dan kom je er altijd langs, toch?
1: Dan staan er borden aangegeven, inderdaad. En daarom kan er ook op een weiland langs de rondweg geparkeerd worden. En dan loop je zo naar het terrein toe.
0: Ja, parkeren met de fiets of met de auto?
1: Kan allebei, ja. Ja, okay. We hebben voldoende ruimte, dus er is voldoende parkeerplek voor zowel auto's als fietsen.
0: Ja, oké. Okay. Dan nog even het laatste nog en dan gaan we ook gelijk weer verder. En jij moet ook weer verder. Wat gebeurt er met de regen? Zijn jullie bestand tegen een buitje?
1: We zijn zeker bestand tegen een buitje, hoor. We hebben afgelopen dagen met veel belangstelling het weerbericht gevolgd. Maar ik moet zeggen dat het er eigenlijk heel goed uitziet nu. Het lijkt droog te blijven de rest van de dag.
0: Oké. Okay.
1: De temperatuur is ook goed, dus volgens ons het lijkt een mooie dag te gaan worden.
0: Oké, okay, nou hartstikke mooi. Goed, ik hou je niet langer op. Leuk dat je nog even in de uitzending wilde komen en wens je heel veel succes. Kom zelf ook nog even kijken, dus dan kunnen we gelijk eens even controleren of het allemaal klopt dat al die artiesten zijn. Maar daar geloof ik best wel in. In ieder geval veel succes en we hopen dat het weer een succes wordt.
1: Ja, dankjewel. Tot vanmiddag dan.
0: Ja, tot vanmiddag. Dat was Mark en die was van de organisatie het grote bevrijdingsfeest, oftewel de grote vrijheidsfestival moet ik zeggen. Vanmiddag vanaf 2 uur is dat open tot vanavond en dan kunt u allemaal nog de kaartje. Je kunt er naartoe, er zijn nog kaarten beschikbaar, dus zeg, als u zich verveelt, zeker een mooie dag om even een feestje te bouwen op 5 mei. Ga er naartoe en misschien zien we elkaar.

Ja, de vrijheid en vrede, dat is deze dag zeker 5 mei. De bevrijdingsdag, die altijd heel indrukwekkend is. Zet zoals natuurlijk de herdenkingsdag, dodenherdenk op 4 mei. Dat is ook altijd indrukwekkend, zeker als je daar ook bij betrokken bent of mee gaat lopen met de stille tocht of krans leggen. En dat heb ik al vanaf mijn 16e gedaan, zo'n beetje geloof ik. En gisteren ook hele eer om dat te mogen doen, voor die 2 minuten stil te wezen voor de vrijheid die al die mensen voor ons hebben geregeld. Al die soldaten, iedereen, al die mensen die gestorven zijn voor onze vrede, is echt niet normaal. Soms dan denk je er iets te makkelijk over, maar die hebben moeten strijden. Toen ze jong waren, 18, 19, 20 jaar, allemaal gewoon neergeknald voor onze vrijheid. En als je dan ook die beelden ziet daar, met die D-Day daar aan de kust, dan van Normandië, dan word je echt gewoon misselijk van. En dan is het niet niks wat ze gedaan hebben. En zeker door blijven lopen, want ze hadden ook natuurlijk kunnen zeggen, het wordt mij gevaarlijk, ik ga weer terug met het bootje. Nee, we zijn doorgaan en ze hebben zich allemaal gewoon neergeknald. Heel indrukwekkend, en daarom maakt die bevrijdingsdag het ook allemaal weer mooier. Dan denk je van, en het zal een opluchting geweest zijn, hè, voor mensen die daarbij betrokken zijn geweest op 5 mei in 1945. Ook foto's van Elburg, bij Elburg destijds, is te zien hoe de tanks binnenkomen en hoe de vreugde daar te vieren is. Niet alleen in Elburg, maar ook in Wageningen, Arnhem, overal heel Nederland. En daarom zijn het is ook mooi dat daar de festivals zijn. Maar zoals gezegd, in Elburg een heel groot festival, oftewel het grote vrijheidsfestival voor de 4e jaar. We hadden net Mark van Dam aan de lijn. Die zegt, er zijn al wat tickets te koop. En ik vroeg hem ook even net nog hoe het zit voor de mensen die moeten werken. Want het is niet iedereen voor iedereen een vrije dag, ondanks dat het wel bevrijdingsdag is niet iedereen vrij. Daar hebben ze dus op geanticipeerd, zeg maar, dat ze daar rekening mee hebben gehouden. U hoeft dus ook geen eten te kopen, want daar is eten genoeg, zegt hij. Dus je kunt gewoon vanaf 5 uur met de fiets, met je broodrommeltje achterop, rechtstreeks naar de Tempelweg, want daar is het festival. Foodtrucks zijn aanwezig en het programma duurt tot 11 uur. Dus u hoeft niks te u hoeft niks te missen als wat dat betreft. Dus ook al moet je werken, kunt gewoon die kant op gaan. Goed, dat gaan we zeker doen vanmiddag. Wat gaan we nog meer doen? Het is niet alleen oorlog geweest tussen Duitsland en Nederland, maar heel de wereld stond in de brand toen. En dat is tegenwoordig nog steeds het geval. Maar tussendoor was ook een hele grote oorlog. En dat was na die Tweede Wereldoorlog. En dat was de oorlog in Vietnam. Nederland had daar niet al te veel mee te maken, moet ik zeggen, maar wel natuurlijk Amerika en Vietnam en de Vietcong werd zwaar gevochten. Jarenlang eigenlijk een nutteloze, volgens mij is elke oorlog nutteloos. Maar in ieder geval, dit was zeker een nutteloze oorlog. Het ging nergens over. En heel veel doden wederzijds. Ook werd er gebombardeerd. En er werd niet maar zo gebombardeerd. Er werd ook met napalm geschoten. En daar hebben we altijd nog de beelden van in ons hoofd zitten. Als we de foto's zien van Kim Puk, oftewel Pan Thai Kim Puk is dat, en ze is beter bekend als Kim Puk. En voor diegene die dan nog niet weet waar we het over hebben, dan kan ik beter roepen. Het napalmmeisje, dat werd dus op 9-jarige leeftijd geraakt met nog meer kinderen daar in die kelder waar ze in zat. En daar ging het met napalm verkeerd. Ze liepen naar buiten toe, ze vluchtten naar buiten, allemaal brandend door die napalm. En de kleren werd door verbrand en ze is ook zeker heel erg verbrand. Gelukkig haar hoofd was aan de goede kant van de vuurzee. En dat is nog het enige wat nog gaaf is. De rest is de hele huid. Alles is verbrand. Ze leeft nog. Ze doet lezingen in de hele wereld. En ze is overgestapt van een wraakneiging. Oftewel het haten van de tegenstander van de andere partij. Overgaan naar het gelovige van wat ze nu heeft. Oftewel, ze is in de Heer gekomen. Oftewel, het evangelie. Ze heeft ooit een keer een boek gekocht en bleek de Bijbel te wezen. En daar is ze gaan lezen. En toen heeft zij gevoeld van, ik moet het anders doen. Ik moet mensen vergeven en ik ga het evangelie verkondigen. Nou, dat is echt indrukwekkend. Ik heb haar eerder een keer ontmoet en gesproken, maar ook het lezing gezien. En dat is heel mooi. Ze komt naar Europa. Ze is op dit moment, geloof ik, in België gearriveerd vanmorgen. Want ik heb contact met haar. En zeker met haar de contactpersoon. En dat is niemand minder dan Jan Gerritsen, dat is haar contactpersoon. Die heeft haar ontmoet en ooit een keer in Canada. En toen kon Jan daar niet slapen, het hotel zat vol. Toen zei Kim, kom maar bij ons thuis. En zodoende is er een hele goede band ontstaan, een grote vriendschap. En Jan is ook de contactpersoon voor hier voor Europa. En dat is heel mooi, want dat betekent dat zij hier naartoe komt. En dat is op 20 juni. Komt ze naar Elburg zelfs, geeft ze een lezing in de kerk, de Oosterkerk, is allemaal rond. Maar hoe het allemaal verder afloopt, gaan we zometeen praten met iedereen.
Jan Gerritsen. Die als het goed is heb ik die straks in de uitzending. In verband met dat Kim hier weer in Europa is. En dan naar Elburg komt. Daar gaan we het allemaal bij pakken zometeen over een paar minuten.

0: Ik draai hem even iets weg. De Wind of Change van de Scorpions heeft ook met de oorlogen te maken. En de alle kanten kan opwaaien. En dat is zeker overal het geval. Maar ook voor, zoals al eerder, Kim Puk, die in Nederland is. Ik heb het verhaal net verteld. Het napalm meisje. En zeker ook over de contactpersoon. Jan Gerrits, die is daar goed bevriend mee geraakt. Sinds dat ze elkaar ontmoet hebben in Canada. En die is op dit moment, als het goed is, ook aan de lijn. Jan, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, vanuit België.
0: Ja, ja, ja. Je zit internationaal, hè, buitenland. Ja, Jan, ik heb net aan de luisteraars uitgelegd wie jij was. En je bent ook inmiddels bevriend en contactpersoon van Kim. Zeker als zij hier in de buurt is, maar jullie gaan er ook zelf naartoe. En ja, dat is ook vanmorgen gebeurd, Jan, want je hebt haar proberen te verrassen.
1: Ja, we hebben zeker proberen te verrassen. Ze heeft nu een lezing gegeven in België met een paar dagen. En daar heeft ze ook vrienden. Daar overnachten ze en wij zijn daarheen gegaan. Zaten vanmorgen aan tafel bij het ontbijt en zij kwam naar beneden. En ze zagen ons zitten. Nou ja, dat was één feest van verrassing.
0: Ja, ja. Ik heb het gezien, Jan. Ik heb de beelden toegestuurd. Prachtig mooie verrassing. En ze was ook echt super enthousiast, hè?
1: Ja, ja, ja. Daar houdt ze niet achter als ze enthousiast is.
0: Nee, ze is sowieso altijd enthousiast. Jan, even in het kort dan voor de luisteraars. Je hebt haar, ik heb al gezegd, ontmoet, later bevriend geworden. Maar je hebt ook iets moois te melden, want ze komt niet alleen naar België.
1: Nee, ze komt niet naar België. In juni komt ze ook naar Nederland. Mm-hmm. We hebben zelf een feestje te vieren. Daar komt ze voor over. En we hebben gedacht, ja, we willen haar toch niet alleen voor onszelf houden en graag delen.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft erin geresulteerd dat ze ook naar Elburg gaat komen en daar iets over haar levensgeschiedenis gaat vertellen.
0: Ja. Ja, ik weet er inmiddels van. Je had mij ook al op de hoogte gesteld. Ook vragen om even daarin mee te denken. Nou, dat gaan we zeker doen, Jan. Het is een hele eer om haar weer te mogen ontmoeten. Want het is de tweede keer dat ik haar dan zal tegenkomen. Jan, even over die lezing. Is heel indrukwekkend, hè? In kort misschien even voor de luisteraars wat het een beetje inhoudt.
1: Dat is iets dat je een kans hebt dat je eigenlijk niet mag missen. Het is best een christelijk verhaal wat ze heeft, maar er zit zoveel in dat je hoeft niet eens christelijk te zijn om onder de indruk te zijn van de hele geschiedenis, ook wie ze zelf is. Ik heb vanmorgen op mijn status het filmpje gezet en gezegd van, aan dit zie je boven alles dat ze gewoon mensen zijn zoals jij en ik, maar met een geschiedenis die heel bijzonder is.
0: Ja.
1: Ja, is een kans die niet zo heel veel krijgt, die mag je niet missen.
0: Nee, zeker weten. En dat is, Jan, als het goed is, in de Oosterkerk op 20 juni, heb ik begrepen. Hoe laat begint het?
1: 'S middags om 3:00.
0: Ja.
1: En het zal al met al een goede 2 uur duren, denk ik.
0: Ja.
1: Er zit wat muziek omheen.
0: Ja. De kaartverkoop is nog niet begonnen?
1: Nee, ik denk dat die eind van de week losgaat.
0: Okay.
1: Dus dat zul je wel op de sociale media kanalen, zeker vanuit Elburg zien. Maar we gaan dat breed verspreiden.
0: Ja. Goed, Jan, ik hou het niet langer op, want jij bent daar in privé naartoe. En zit daar waarschijnlijk misschien nog wel met haar te lunchen op dit moment.
1: Ik zit met haar aan tafel, dus.
0: Ja. Het is te kort om haar even nu te interviewen, maar dat gaan we zeker doen op korte termijn als zij hier is. En ik wil je alvast bedanken voor dit moment even, dat je toch even tijd hebt genomen. Maar zeker ook de groeten aan Kim en zeg maar dat we dan op tijd even contact opnemen. Een hele fijne dag samen nog.
1: Ja, en jullie dank dat jullie ons hier de gelegenheid voor geven.
0: Ja, graag gedaan, Jan. We houden contact en we komen later op terug wat de verkoop betreft van de tickets. Dankjewel en nogmaals een fijne dag nog.
1: Ja, prima. Dag hoor.
0: Ja, dat was Jan Gerritsen die met Kim op dit moment in de aan het lunch is in België. En die komt naar Nederland. Het napalmmeisje.
2: Ik heb alleen de tijd verplaatst.
0: Zaterdag 20 juli.

Dana Winner met een lied voor kinderen. En de kinderen ging speciaal natuurlijk om Kim Puk, die ook een kind was, 9 jaar, toen ze dus door de naalpaal werd verbrand. Die 20 juni dus hier in Elbekom voor een mooie lezing in de kerk. Er zijn 900 plaatsen beschikbaar. De verkoop gaat waarschijnlijk eind van de week beginnen. Hou elkaar over. De informatie komt natuurlijk ook op onze site, maar we laten elkaar ook daarin de informatie van doorstromen voordat het, zoals al straks bekend is, dan komen we erop terug. Even nog over het Grote Vrijheidsfestival. Ik wil nog wat aanvragen. Hoe het zit daarmee? Nou, heel simpel. De tickets zijn nog te koop. De entreekaarten, moet ik zeggen, kosten €15. Kinderen die kunnen tot 12 jaar betalen €5 en onder de 2 jaar hebben ze gratis toegang. De parkeren is ook gratis, dat is aan de Tempelweg en het begint om 2 uur en eindigt om 11 uur. Nou. Dus Creedence Clearwater Revival, speciaal voor Tijmen van Boven, is vandaag jarig. Gefeliciteerd Tijmen en fijne dag. En natuurlijk voor Maarten.

Technisch is niet helemaal een orde hier. Ik was te veel aan het prutsen met de diverse zaken zoals gewoonlijk. Maar goed, we gaan eruit. Het is inmiddels nog een paar minuten voordat we dus weer gaan ons opmaken voor de klok van 1, oftewel het journaal met het reclameblokje. En dan zijn we straks weer bij je terug met het 2 uur van middagmatinee met EB hier op de bevrijdingsdag 5 mei 2026. We gaan vanmorgen zijn begonnen natuurlijk met Dries Smit met de ochtendspits en daarna Bart van Dijk met Muziekmuseum. Allemaal heel mooi jongens, bedankt. En zoals gezegd, we gaan er nog een leuke dag van maken. Het wordt zeker een topdag, want Gerrit komt hier straks op. Gerrit Top, en die zal er zeker weer een topdag maken. Wij gaan er even uit en het volgende nummer is speciaal voor mijn vriend Cor de Boswachter. Die is inmiddels ook bouwvakker geworden en dit nummer is speciaal voor hem. Geniet ervan en graag tot na de klok van 1 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er rijden geen treinen door een technisch onderzoek tussen Dordrecht en Gorkum. Dat duurt tot 1 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, dat was Freedom van Wem. En het is natuurlijk speciaal dit nummer ook opgezet, omdat het vandaag Freedom's Day, oftewel Bevrijdingsdag, 5 mei. Belangrijke datum. Het bevrijden van Europa en van Nederland. En natuurlijk ook van Elburg. Ja, dat is net na de oorlog 45. Dan denk je van nou, dat is de laatste keer dat zoiets gebeurt. En hadden we ook heel lang het vermoeden. Maar

Je weet inmiddels, het is een... overal tegenwoordig weer oorlog. Het is ook niet normaal. De hele wereld staat in brand. Dus wat dat betreft hebben we er weinig van geleerd, helaas. Maar goed, het is wel een bevrijdingsdag. En daar gaan we nog even over terugdenken. In verband met de jaren 1945, 40, 45. En vooral gisteren hebben we dus dode herdenking gehad. En dat is ook allemaal een emotioneel en zeker belangrijk dat het blijft doorgaan. Het herdenken ervan. Dat we het niet mogen en moeten vergeten. Want er zijn heel veel slachtoffers gevallen voor de vrijheid van ons tot vandaag toe. Vandaar ook het bevrijdingsgebeuren. We hebben net gesproken met het bevrijdingsfestival, of het grote bevrijdingsfestival in Elburen met Mark van Dam. Er zijn nog wat kaarten te koop, dus vanaf 2:00 is daar het festival van Elburg aan de Tempelweg. Gratis parkeren en er zijn nog tickets te koop. Vanavond tot 11:00 is het daar feest. Je kunt natuurlijk naar Zwolle Amsterdam gaan, maar A, moet je met de auto of met de trein. Kost allemaal veel meer. Het is hier lekker in de buurt. Op het fietsje naartoe. En het is heel gezellig. En volgens Bram wordt het dus vandaag... volgens Mark moet ik zeggen, Mark van Dam. Wordt het vandaag mooi weer. Oftewel, het gaat niet regenen volgens hem. Dus wat dat betreft geen enkele reden om thuis te blijven. Ga er naartoe, zou ik zeggen. Goed, waar we ook naartoe gaan is nog even terug naar de autosport. Normaal zit ik hier op maandag natuurlijk. Doe even het sportgebeuren erbij. En zeker met Rini praten. En dat is gisteren niet gelukt in verband met dat ik zelf ook een begrafenis had. En natuurlijk ook nog krans moest leggen. Dus dat is er allemaal niet van gekomen. Vandaar dat we geruild hebben. Jeanette is gisteren ingevallen voor mij. En ik val nu voor haar in. En dan gaan we proberen zometeen nog even contact te leggen met Rini. Want als het goed is die ergens onderweg waar die is. Dat weet nooit iemand. Maar ik heb begrepen in het buitenland. Maar we gaan het even proberen. En dat die kan ons nog even bijpraten voor de Formule 1.

0: Ja, dat was Henkie Wijngaards met ik heb mijn wagen volgeladen. En normaal gesproken is dat natuurlijk ook het geval bij Rini. Maar of hij vandaag de wagen bij zich hebt, dat weet ik niet. Want volgens mij zit hij in het buitenland. We gaan het even vragen. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Egbert.
0: Ja, je zit niet in de vrachtwagen, heb ik begrepen?
1: Nee. We gaan zo de vliegmachine weer in.
0: Oh.
1: En dan gaan we weer op Holland dan.
0: Was ook werken?
1: Nee, ja, ik had wel aardig druk mee met die jongens. Want we zijn met 12 man.
0: Oh.
1: En dan moet er één leidinggevende wezen natuurlijk. Dus ja. Daar ben je wel even druk mee met die jongens.
0: Zeker, zeker met die je meegenomen hebt. Want er was de harde kern Doornspijk.
1: Ja, de kern Doornspijk en een ras echte Elburger ook erbij.
0: Ja, Jan Haart, hè?
1: Jan Haart erbij, de ja. Palingenroker.
0: Nou ja, die houdt de kop er wel bij, toch?
1: Ja, zijn vrouw luistert niet mee, ik kan niet zoveel zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, zeg maar dat goed afgelopen is in ieder geval. Nu je het toch over harde kern hebt, we kunnen daar gelijk even over beginnen. Is dat ook de ploeg die de kaart trekt voor de Doornspijkse dagen 10 en 11 juli?
1: Ja, zeker zijn die erbij. Dus ja, van hier even mijn...
0: Zo, ben je er nog? Nou, die valt even weg. De Rini valt even weg. We gaan eens even kijken... of we hem zo nog weer opnieuw kunnen te pakken krijgen.

0: tussendoor de Carpenters met de Top of the World. Aangevraagd door Jeroen Wolf. En als het goed is hebben we zijn vader weer aan de lijn. Die was even, denk ik, naar het toilet. Of er is een onderbreking geweest, maar ik heb je weer aan de lijn, Rini. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag, Egbert. We zijn er weer.
0: Ja, er ging wat mis daar.
1: Ja, hij viel negen weg.
0: Dus. Oké. Nou, als het daarbij blijft en het vliegtuig valt niet weg, is er niks aan de hand.
1: Nee, daarom. Dat is maar mooi in de loop blijven.
0: Ja, Rini Wandret over de vaste kern, de grote groep Doris Spijkers. Die zijn natuurlijk, er zit er heel wat bij die ook in de organisatie zitten. Misschien even in het kort, hoe staat het ervoor?
1: Ja, volgens mij staat er heel goed voor. Ik weet niet. Oh, de voorzitter zit hier ook.
0: Ja.
1: Dus hij zegt, we moeten nu wel op huis aan, want het geld raakt op. Anders komen we niks meer vieren straks. Dus,
0: nee, oké.
1: Maar het loopt verder helemaal goed.
0: Oké. Maar ook, daar ook alles goed verlopen met die jongens onder elkaar?
1: Ja, prima.
0: Oké, nou heel mooi.
1: Kleine bekeuringjes opgelopen, maar verder valt wel mee.
0: Vanwege het hard rijden?
1: Nee, fout parkeren met scooters allemaal.
0: Ja, dat kan ook niet, hè?
1: En dat kostte hier €200 per scooter, dus dat is duurder dan bij ons.
0: Nou, dan ga je zeg maar de hele organisatie zo'n beetje weer voor kunnen financieren, dat weet je.
1: Ja.
0: Nou goed, maar goed dat we mooi verlopen zitten. Net voordat je gaat stijgen zometeen met het vliegtuig, heb ik begrepen, je zit inmiddels ook op het vliegveld.
1: Ja.
0: Maar ik wou je even bijpraten nog even over de Formule 1, want het wordt weer spannend.
1: Ja, het wordt spannend.
0: Ja.
1: Ik moet natuurlijk wel heel wat inhouden, maar ja, hij begon goed natuurlijk, tweede plek. En, nou ja, maar toen maakte hij even een pirouetje en dat kost nog tijd natuurlijk, hè, in de ronde gaat.
0: Ja, ik had dat pirouetje net even gemist. Ik zag wel de tweede, toen ging ik even weer zitten. Toen lag hij vijfde of zesde of zo. Dus dat ging inderdaad even niet goed. Maar hij heeft de auto wel weer onder controle, toch?
1: Nee, maar aardig onder controle. En nou ja, hij had natuurlijk die vleugel iets geraakt. Dus moest echt maar gesleuteld worden. En, nou goed, we hebben een goede race gereden. Hij was toch even een tijdje eerste. En nou ja, uiteindelijk toch vijfde geworden. Maar het is met de nieuwe gedoe is het een beetje onvoorspelbaar, zeg maar, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, het kan alle kanten op. En voor echte autosportliefhebbers is het allemaal niks, dat hybride en wel gezeur allemaal. Alleen, ik denk voor een iets minder fanatieke Formule 1-fan, die vindt het denk ik best wel leuk dat er een Mercedes kan winnen en een Ferrari en een McLaren en van alles.
1: Ja, natuurlijk. Ja, momenteel is de Mercedes en Ferrari, die doen het heel goed dit seizoen, dus... Ja, goed, we zitten dan maar in het begin van het hele gebeuren. Ja. Dus er kan een hoop veranderen.
0: Ja, die jonge Antonelli, ook goed, hè?
1: Ja, hele goede. Die had ik vorig jaar met de punten. En ik denk, nou, dat wordt hem. Maar toen deed hij nou niet zoals dat hij nu doet. Maar hij gaat nu als een speer in ieder geval.
0: Ja, dus drie keer meedoen en drie keer pole position nummer 1 worden. Dat is een knappe prestatie.
1: Een hele knappe prestatie, ja. Dat wordt een zware concurrent voor Max. Ja.
0: Nou, het wordt in ieder geval allemaal spannend weer. Ja, Rini, nog even over die golfoorlog natuurlijk. Zijn daar nog wat wijzigingen in? Blijven 20 wedstrijden of gaan ze nog weer wat anders doen?
1: Ja, er zijn er 2 uitgevallen in ieder geval.
0: Ja.
1: En ja, voor het nu zo voor staat, gaat het, gaan de rest van de races allemaal gewoon door volgens het schema.
0: Oké. Nou goed, we blijven het in ieder geval volgen. Wat is de volgende wedstrijd?
1: 24 mei.
0: Oké. En waar is dat?
1: Ja, precies ben ik niet, maar de MotoGP is in ieder geval volgende week zondag weer in Frankrijk.
0: Oké, dat zijn normale uren.
1: Ja, 2 uur middags is de GP, dus daarvoor of daarna houden we de Moto2. Daar gaan we natuurlijk echt voor zitten voor onze vriend Colin Fire uit Staphorst. Kijken wat hij nu weer kan presteren.
0: Ja, onze andere vriend die is onderweg naar Duitsland, naar de Sachsenring. En die moet daar de Grand Prix rijden aankomend weekend.
1: Ja, die moet daar de Moto2 en de Moto4 doen.
0: Ja.
1: Zijn we zeer benieuwd wat die gaat doen.
0: Ja, we zijn ook zeer benieuwd te kijken hoe het gaat met de pols. Ik ga zelf ook mee vanaf donderdag. Dus we houden elkaar wel op de hoogte hoe het dat afloopt. Maar we verwachten daar ook wel wat van.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja. Nou goed, Rini, ik hou je niet langer op. Wij gaan ook gauw weer verder, want voor je het weet is weer 2 uur. Zit het programma er helaas al weer op. En jullie gaan zo naar binnen, naar het vliegveld, of vliegtuig moet ik zeggen. Hele goede reis was. En nou even de groetjes doen.
1: Ja, even de groetjes doen natuurlijk. Jeroen die ook luisterde, hoor ik net bij de firma Voorlek in Biddinghuizen. Maar man aan bijgen natuurlijk niet te vergeten. De Verweijen boys. Jongens, als je luistert, doe even goed je best, want je baas hebt veel geld uitgegeven hierop. Dus goed aan de bak. En de mannen en vrouwen van Carrie Anderen die druk bij Allround bezig zijn. En, verder iedereen die luistert, echt goed.
0: Heel goed. Nou, Jack heeft inmiddels ook nog gereageerd, dus die heeft een mooi nummertje voor je uitgezocht en dat is ook allemaal weer geregeld.
1: Dat komt altijd goed met Jack. Daar hoef je niet geen zorgen om te maken.
0: Zeker weten. Goed, nogmaals Rini bedankt. Ga gauw weer naar binnen. De jongens, doe ze de groeten en een veilige reis.
1: Gaan we zeker doen en we spreken elkaar gewoon weer.
0: Is goed. Oké. Okay. Dat was Rini Wolf live vanuit het buitenland en net voordat hij het vliegtuig stapt. En wij gaan gewoon verder met het nummer uitgezocht door, zoals al eerder zegt, Jack Overtrek. En dat is Lange Frans met Baas B.

0: Lange Frans, baas B.
1: Ja, dat was Lange Frans, aangeboden door Jack Overtrek na het gesprek met Rini Wolf, die inmiddels het vliegtuig is ingestapt, heb ik begrepen. Dus een goede reis vanaf deze kant toegewenst. Goed, het is inmiddels wat 2:30. Dat betekent dat we een klein stukje te gaan hebben, jammer genoeg, in dit tweede uur van middag matinee met EB. Hier vandaag op 5 mei, bevrijdingsdag. En dat is altijd een hele mooie dag. Natuurlijk heeft niet iedereen vrij, want dat heeft te maken met je werkgever. Maar anders heeft het te maken ook dat het geen jaar is waar de nationale feestdag is erkend. En dat betekent dat het dus in 2025 was. En dan wordt het weer 2030, 2035, 2040, 2045. En 2045 is ook de eerste officiële vrije dag weer voor iedereen. Want de rest van de dagen tussendoor, die vijfjarige dagen moet ik zeggen, dan heeft misschien ook wel iedereen vrij, maar dat heeft geen zin, want dan is het op een zaterdag en een zondag. Dus voor alle medewerkers die nu moeten werken, ik zou zeggen, bereid je voor dat je in 2045 een vrije dag hebt in verband met de Nationale Bevrijdingsdag. Nou, we hadden dus in het eerste uur al de grote bevrijdingsfestival in Elburg. Mark van Dam aan de lijn en die zei van helemaal geen probleem. Als je van je werk opkomt, rij langs de Tempelweg, want het bevrijdingsfestival is gewoon tot en met vanavond 11 uur. En er is eten genoeg. Gratis parkeren, entree is €15. Dus je kunt alle kanten op en zeker die kant.

The Cats en daarvoor de Kumbai Dance Bands met Aloha Hey, Owel, Until We Meet Again. Nou, dan moet ik gelijk denken aan de Kumbai Dance. Dan moet ik gelijk denken aan onze muzikale medicijnman die er inmiddels niet meer is, Fred Dokter. Die was altijd op Veluwe Strandbad met zijn discootje bezig en zijn zwaailampjes. En was altijd mooi. En dan dit nummer, de Kumbai Dance Band 1980, wereldhit. Dat gaf je altijd het zomergevoel en dat vergeet ik nooit weer. Als ik deze klanken hoor van de Kumbai Dance, moet ik daar gelijk aan denken. De muzikale medicijnman. Ik heb al eerder verteld, hij had een mooie stem en hij werkt ook bij een platenmaatschappij. Maar hij had de apparatuur niet helemaal om het zo professioneel te doen als tegenwoordig. Dus hij had zijn eigen middelen, een zwaailampen, maar hij had ook zijn eigen microfoon, de gouden microfoon. En dan wilde hij wat echo erin gooien, maar dat had hij natuurlijk helemaal niet. En dan riep hij Elburg aan zee, zee, zee, zee.

Cole met een beetje vrede, een beetje liefde. Nou, een beetje vrede kunnen we wel gebruiken, want nadat het dodendenk was, is het dus 5 mei, bevrijdingsdag. En iedereen in het feestgedruis, zeker in Nederland, kan dat allemaal. Maar dat kan niet in alle landen, want het is nog steeds niet overal vrede. En erger nog, het is misschien ook wel weer overal oorlog al. Maar goed, we moeten de moed erin houden en het glas is altijd half vol. Dus we gaan er maar vanuit dat het allemaal goed gaat komen. Zeker Nicole, die heeft daar wel vertrouwen in. Die zingt daarover een beetje vrede. Het is inmiddels 2:50. En dat betekent dat we nog een klein poosje te gaan hebben in dit tweede uur van middag matinee met EB. Vandaag hier op 5 mei. Bevrijdingsdag. Het wordt hier een gezellige boel in de studio. Inmiddels is ook natuurlijk Gert-Jan Top binnengekomen. Gert-Jan Top die zorgt ervoor een topdag. En het wordt sowieso een topdag. Want mijn vriend Jan van der Bos is ook binnengekomen voor een bakje. We gaan straks helpen er nog mensen overhuis uit de Voort. En die is even aan het voorbereiden. En ook de bus mee. Dus dat wordt een hele mooie gelegenheid om weer eens even samen op pad te gaan. In ieder geval Jan, welkom. Maar ook inmiddels is ook gearriveerd de naam, man waarvan de naam beroemd is hier voor de studio, Hans Kooman. Hans Kooman, weer druk aan het werk, altijd bezig hier bij de Lou, ook welkom. We gaan gewoon verder, we gaan eens even kijken naar de beurs op dit moment, hoe de stand van zaken is. Pak ik toch even erbij, want het kan alle kanten op, zoals tegenwoordig is dat heel bekend. De AEX die is een plusje van 0,52%, dat is mooi. En de stijgers die zijn op dit moment de BAM met een 3,87%. En de ASML die stijgt met een 2,56%, maar dat gaat er ook gelijk met 30,4 omhoog. En ook de Heijmans, moet ik zeggen. Ook de bouwwereld gaat de goede kant op, waarom weet ik niet. KLM die stijgt ook iets in de plus. Ik kan me niet voorstellen dat hij het heel erg gaat volhouden, want er is straks geen kerosine meer en ze mogen niet vliegen. Maar toch, desondanks zit hij op 2,1. Hij is natuurlijk al een tijdje geleden gezakt, dus het 2,1 in de plus is dan nog in de min natuurlijk. Degene die wat slechter doen is de Magnum. En waarom is de Magnum gezakt, weet ik niet. Dat is de ijsfabrikant, 3,84, de hoogste daler op dit moment. Nou, het kan misschien met het weer te maken hebben. Hoe warmer, hoe meer ijs. Dus het zal volgende week wel weer andersom wezen. Dat denk ik tenminste.

waren de dames Maywoods, Mother How Are You Today. En dat was natuurlijk speciaal voor mijn eigen moeder. Want normaal kom ik daar toch zeker elke dag even langs. Anders bellen we even. Maar dat gaat vandaag helaas niet lukken. Omdat weer de boel omgedraaid is. Oftewel, ik zit hier live in de uitzending op de dinsdag. Maar goed, daarom is het niet zo dat ik dan niet aan je denk. Dus vandaar dit nummer speciaal voor jou. Goed, het is zoals al eerder vermeld, had u natuurlijk al in de gaten, 5 mei. En 5 mei heeft traditioneel het gevoel van vrijheid, oftewel de vrijheidsfestivals. Alles komt voorbij op deze bevrijdingsdag, 5 mei. Ja, wanneer is dat begonnen? Dat is in 1945 natuurlijk, de bevrijding in 1945 van de Duitse en Japanse bezetters is gevierd op 31 augustus 1945, toen nog koning. Koninginnedag, koningin Wilhelmina wilde dat feest niet op verjaardag en daarom kwam 5 mei in beeld, de dag van de capitulatiebesprekingen. In 1945 werd door de regering, in 1946 moet ik zeggen, door de regering besloten dat de bevrijdingsdag op 5 mei moest plaatsvinden. Behalve als deze dag op zondag viel, anders, omdat het anders de traditionele de christelijke zondagrust verstoord zou worden. In 1968 werd besloten de bevrijdingsdag, ongeacht welke dag van de week het was, op 5 mei zou plaatsvinden. Vanaf 1958 werd de bevrijdingsdag slechts om de 5 jaar gevierd. Het lukte verschillende opeengevonden comité's niet een nationale traditie op te bouwen, zoals de nationale dodendenking dat wel was. In 1990 werd de datum 5 mei uitgeroepen tot nationale feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van Nederland 45 van de Duitse bezetting werd herdacht en gevierd. De datum van 5 mei is als nationale feestdag vastgelegd. Dat betekent niet dat automatisch 5 mei een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat de werknemers en gevers zichzelf een regeling moeten treffen. Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei een vrije dag als dit in het CAO besproken is. De meeste CAO's is vastgelegd 5 mei alleen een vrije dag is in het lustrumjaar. De jaren 2030, 2035 en 2040 valt dit jaar dan in het weekend. Zoals het lustrumjaar 2045 pas de eerste extra vrije dag oplevert volgens de CAO's. Dus ja, voor degene die dan daar niet in zit en toch een dagje vrij wil hebben van de baas, moet toch 45 wachten. Nou, dat is nog 20 jaar. Weet hoe oud als je bent. Misschien zie ik je dan wel in de fut of met pensioen. Dan is het helemaal niet meer nodig. Maar in ieder geval, dat zijn de regels. En dat is op de dag van de bevrijdingsdag hier. In niet alleen Elburg in Nederland. En eigenlijk mogen we het in de wereld vieren dat we van de Tweede Wereldoorlog af zijn, maar goed, voor de rest zijn we nog lang niet van alle oorlogen af, want iedereen weet wel dat het nog steeds gaande is en zelfs in heftigheid. We hopen dat het ook, zoals eerder vermeld, gauw voorbij is en we vrij kunnen gaan. Iedereen zijn eigen vrijheid en dat zingt Nicole.

Take me home. En ik ga inderdaad naar huis. Nee, ik ga helemaal niet naar huis. Ik ga in ieder geval wel hier weg vanuit de studio. En maak een plaats vrij voor Gert-Jan Top. Die zorgt dat de rest van de dag al top was. En dat wordt nog beter sinds dat hij hier is natuurlijk. Want zometeen gaat hij hier lekker achter de micro met zijn muziek. En de verhalen die allemaal boven water komen. Nog ook over de brand heb ik gehoord. Dus ik ben nieuwsgierig. In ieder geval, hij maakt er weer een topdag van. Wij gaan eruit. Ik wil zeggen namens de Lou Media bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En wat ons betreft. Zeker blijven luisteren. En misschien zien we elkaar wel op het festival. Je weet het niet. We gaan eruit met een beetje vrede van Ben Kramer. Niet een beetje, maar heel veel vrede. Wens je nog een hele fijne dag wat betreft de bevrijdingsdag. En graag nogmaals tot de volgende keer.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Goedemiddag Loestraars, het is dinsdag, het is 5 mei 2026. Het is 11 minuten over 2. Het is Bevrijdingsdag, jawel. En zojuist is het Bevrijdingsfestival in Elburg begonnen. Het wordt vanmiddag weinig beter dan dat het nu is. Het blijft bewolkt, een graad of 16. En morgen wordt het een graadje warmer. Nou, daar ben je lekker mee, het is wel verder een mooie dag natuurlijk voor een mooie dag. Het is een topdag met tophits van toen en van nu en van hier en van ginder. Maar geen muziek over vrijheid. Dat doen anderen wel. En ik heb ook helemaal geen muziek over de brand. Of over vuur. Nee, zijn er zat plaatjes van. Maar nee, gaan we niet mee. Nee, doen we niks mee. We hebben nog wel berichten natuurlijk uit de Huis aan Huis en de Stentor en eventuele andere media. En ja, we zijn begonnen met Oerend Hart van Normaal, gevolgd door de Bottelschijf. Douwe Bob met Welcome to Outcast Town. De stad van de vogelvrije. Oké. Okay. Douwe Bob. Zou die later nog eens een keer mee gaan doen met grote gezinnen gaan verhuizen of zo? Met 3 vrouwen en 54 kinderen? Zoiets? Ja, ik zal er niet raar van op kijken. We gaan nu op topsnelheid door met Kate Bush, Bundray Height.

Louis Vuitton.

Amy Winehouse, Rehab, en daarvoor hadden we DJ Utzi met De Helste Stern. En die hebben ze ook afgestoken afgelopen woensdag op het ASK, geloof ik. De Helste Stern. Brand als een tierenlier. En het nieuws en de sociale media die stonden de afgelopen week dus helemaal bol van de kritiek op Defensie. Defensie werd, om in termen te blijven, afgebrand tot aan zijn enkels. Ja, mensen die... Ja, ik snap het wel. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie was er zo stom? 500 hectare is er verbrand. Ja, 500 hectare. Hoeveel is dat? Vroeg ik me af. Hoeveel is dat? Nou, dus 5 vierkante kilometers. Ja. 5 vierkante kilometer, dus zeg maar 2,5 kilometer lang, 2 kilometer breed. Ik ben eens even gaan zoeken op Google Earth, kun je heel leuk meekijken. En ik heb eens gekeken welk stuk terrein of er ongeveer die afmeting heeft. En ik kwam uit op het Goor, het weiland tussen de Flevoweg en zo'n beetje de andere kant van Doornspijk en dan vanaf de Zuiderzeestraatweg tot aan het Veluwemeer. Dat zal zo'n beetje 5 vierkante kilometer zijn. Dan weten we waar we het over hebben. Het ASK zelf is 25 vierkante kilometer groot. Het is vanaf Nunspeet tot aan Wezep. En daarvan is 5 vierkante kilometer verbrand. Dat is 20%. Dat is ja, best een hoop. Best een hoop. Maar als je dat gaat vergelijken met de hele Veluwe... 100.000 hectare, dus 1000 vierkante kilometer, waarvan 5 vierkante kilometer is verbrand. Dat is een 0,5% van de Veluwe. Ik had toch echt het idee dat de halve Veluwe afbrandde, hoor, als je de nieuwsberichten moest horen en op sociale media keek. Ja. Maar goed, afgelopen woensdag, ik hoorde van de brand. Ik ging even kijken op het harde... Ik wil het niet bagatelliseren, helemaal niet. Ik ben naar het harde toegereden, want mijn moeder woont er. Mijn dochter woont er. Mijn dochter woont vlak aan het bos. En ja, 50 meter daar vandaan is 50 jaar, of in 1970 ook een huis afgebrand. Dus ja, ik ging even kijken. Ik maakte me wel degelijk in zoverre zorgen. Maar aangekomen op het harde, ik zag waar de brand ongeveer was. En ik denk, mwah, het harde is veilig. Ik ben de snelweg opgegaan. En naar Nunspeet gereden. En later weer terug. Ik heb geen, ja, ik zag in de verte wel rook, maar ik zag geen brand. Helemaal niet. Afgelopen vrijdag ben ik, moest ik even naar Enschede. En ik ben heen gegaan via het harde naar Epe. Dus de Epeweg, de N309. En toen ik terugkwam, toen ben ik over Nunspeet gegaan. Over de N795. Dus ik had het hele rondje heb ik gereden. Hè? Die hele driehoek waarin het ASK zich, het gebied zat. Een paar dagen later ben ik nog even over de Klaterweg gegaan. Die doorsnijdt nog een keer dat gebied. En weer geen spoortje van de brand. Dus ja, het lijkt toch echt op dat het helemaal in het ASK is gebleven. Nou, wat vind ik. En wat ik net zeg, jongen, dat 0,5% van de Veluwe. Ik vind het wel meevallen. Ik vind het echt wel meevallen. Hoewel... Ik besef heel goed dat als je over de wegen rijdt en je zit ineens in een rookwolk en je hebt COPD, dan loop je wel... dat is toch wel gevaarlijk, ja. Dat is een behoorlijk risico, lijkt me. Maar goed, wat ik zeg, de brand is, lijkt binnen het ASK te zijn gebleven. Nou, hebben ze mooi gedaan. Het ASK trouwens bestaat al vanaf 1877, dus dat is bijna 150 jaar. En toen begonnen ze ook al met de explosieve granaten te knallen. Het bestond oorspronkelijk alleen uit de Oldebroekerheide. En later kwam de Doornspijkerheide, dat stuk dat nu in de fik stond, dat kwam later bij. Er zijn dus twee grote branden geweest in bijna 150 jaar, waarvan de laatste binnen het terrein van de ASK is gebleven. Nou, netjes, vind ik. Chapeau voor de brandweer. Het zal wel niet makkelijk zijn geweest. En er was een helikopter. Ze hebben met man en macht eraan gewerkt, maar het is wel binnen het terrein gebleven. Dus je kunt stellen dat de,
de strategie van Defensie voor het bestrijden van de brand heeft gewerkt. Ja, en vandaar dat ik even een beetje losbrand op, ja, op de berichtjes op de sociale media en in de krant. Want kritiek, dat is prima. Maar in hysterie, daar is niemand mee geholpen. Want wanneer geef je kritiek? Bij hoeveel vierkante kilometer? Wanneer is het onacceptabel? Eens in de 50 jaar 5 vierkante kilometer afgebrand. Of eens in de 50 jaar 2 dennen en een jeneverbes. Ja, waar lig je de grens nou? Dus relax man, ontspan. Laat gaan. Adem in, adem uit. Nou zijn er boze tongen die beweren dat prins Bernhard in 1970 aanwezig was in de kazerne toen bij die schietoefeningen en dat ze toch wel even hem wilden laten zien hoe er geschoten kon worden en dat daardoor de brand is ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat was dus een prins Bernhardje. Nou, dat was het afgelopen woensdag dus niet, heb ik me laten vertellen. Weinig prins Bernhard om te beginnen. En ik heb mezelf laten vertellen dat er een jager was die een konijn had geschoten. En dat konijn, ja, hij raapte er op een gegeven moment op aan zo'n oren. En toen zag hij er een pakje lucifers naast. Dus, maar dat is een gerucht. Wat hebben we klaarstaan? Alexandria.

Wij zijn in met de Old Callahan. Moeilijk woord, hè, Callahan. Ja, moeilijk. Buitenlands woord. Daarvoor hadden we Mildred Douglas met One More Night. En nu ga ik nog even wat vertellen over het grote Vrijheidfestival wat plaatsvindt aan de Tempelweg. En waarvan er om 2:00 nog kaarten beschikbaar waren van €15 per stuk voor de volwassenen. Om 2:00 is het festival geopend. Om 2:30 treedt de girlband Mix op met een unieke twist. 4:00 komt Annemarie. En die vertelt haar verhaal in liedjes. En duo Isha Linda heeft om 5:00 fun en folk. Om 6:00 komt Corwin Sylvester met America Meets Country, Country Noir. Ja, dat is Frans en Engels. Dat is weer iets anders dan Frans-Duits, hè? Niet te verwisselen. Om 7:00 komt Scarlett Rose, zingt dansbare Indie pop. Anouk Wolf verschijnt om 8:30 ten tonele. En om 11:00 is het einde festival. Ja, hier begint het feestje net, echt waar. Nou ja, Boudewijn de Groot die heeft ook iets over het einde van het festival. Die heeft het over zijn testament.

De Italiaanse zangeres Emma met het nummer Amami. En daarmee is het ondertussen alweer 8 minuten voor 3 geworden. We gaan als de brandweer zo snel. Jawel. Zo snel. We zaten, maar dat zei ik al, we zitten hartstikke vol. We zitten hartstikke vol. Wat hebben we nog klaarstaan? My heart will go boom, boom, boom. Zoiets. Ja, dat is de tekst. Ja. En daarna sluiten wij af met Le matin sur la rivière, oftewel op de rivier. De ochtend op de rivier.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

daar zijn we weer, loesteraars, met de tweede uur van Toptijd alweer. Ja, je weet, het vliegt. En we gaan snel door, want in het vorige uur heb ik ook maar 10 plaatjes kunnen draaien. Met een gelul over die brand. Wat een gedoe, wat een gezeur. Wat een gauw hoer. We zijn begonnen dus met Jorlof van Ennio Morricone en Dulce Portes. En daarvoor hadden we Ella Foley met What's the Matter Baby. En waar gaan we mee door? Als de brandweer gaan we. 1, 2, Polizei.

De Boop Bordance van het collectief Matisse. Daarvoor hadden we 5 Star met All Fall Down. En nu hebben we een nieuwtje uit huis en huis. Op de snelweg A28 tussen Weesp en Het Harde is maandag aan het begin van de avond een auto achterop een vrachtauto gebotst. De snelweg was afgesloten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brandweerlieden hebben het dak van de auto verwijderd om het slachtoffer uit het wrak te krijgen. De bestuurder is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval is de auto over de kop geslagen. Een en ander gebeurde op de weghelft richting Amersfoort, vlakbij de voormalige oprit van Weesp. Het verkeer werd omgeleid via de Apeldoorn over de A50 en de A1. Aldus de huis en huis. Ik denk dat de chauffeur heeft gedacht, laat me nu toch niet alleen. En dat is Clouseau.

0: je pap.
1: Oh yeah! That's the one!
2: I've been thinking about you, zong London Beat. Daarvoor hadden we Confusion in My Mind van Left Side. Ja, de speler staat aan mijn linkerkant. Ja, helemaal, helemaal. Nieuwtje. Uit Stentor. De Bibliotheek in Elburg organiseert een gratis cursus voor iedereen die beter wil leren omgaan met de mobiele telefoon. Bestaande uit 6 lessen. De eerste les is op dinsdag 26 mei van 9:30 tot 11:30. In 6 bijeenkomsten leren de deelnemers stap voor stap hoe zij hun telefoon handiger kunnen gebruiken. Onderwerpen zijn onder meer berichten versturen, foto's maken, reizen plannen en informatie zoeken. Zowel iPhone als Android gebruikers kunnen deelnemen. Ook digitale veiligheid en het gebruik van apps zoals WhatsApp komen aan bod. Volgens de organisatie is er veel aandacht en persoonlijke begeleiding, zodat iedereen in zijn eigen tempo kan leren. Aanmelden kan tot en met 20 mei bij de servicebalie. Telefonisch of via de website van de bibliotheek in Elburg. Voor degenen die geïnteresseerd zijn en het even niet heeft meegekregen allemaal, kijk even op de website van de bibliotheek in Elburg. Leuk berichtje. Ik denk dat ik er ook maar naartoe ga, want ik heb ook zo'n ding gekocht. Maar ja, er zit een telefoonboek in en je kunt er foto's mee maken. Ja, waar zit dat rolletje dan? Hallo, dag, in dat telefoonboek. Weet je hoe dik dat was? Vroeger. Pff, hou uit. We hebben Laura Cresini. Pausini. Stani Amore.

Elton John, I'm Still Standing. Ja, kan hij wel zeggen, maar wij stormen ondertussen op de klok van 4 uur af. Het is alweer 4:15. Ja, bijna. Nou, het is net 4:15 geweest. Daarvoor hadden we de Tide is High van Blondie. De nood was hoog. Nee, toch. Dat zal toch niet betekenen? Goed, nieuwtje. Uit de Stentor. Inwoners van de gemeente Elburg kunnen hun snoeihout binnenkort weer laten ophalen via de gemeentelijke snoeihoutactie. De actie is bedoeld voor tak- en snoeiafval dat niet in de groene container past. Dus tak- en snoeiafval, hè? Geen takafval. Wie gebruik wil maken van de openhaalronde, moet zich vooraf aanmelden. Dit kan tot uiterlijk maandag voor de ophaaldag om 12 uur. Het snoeihout moet in bundels worden aangeboden die geschikt zijn voor handmatige belading. De bundels mogen maximaal 1 meter lang zijn en niet zwaarder dan 25 kilo. En per huishouden mag maximaal 2 kuub worden aangeboden. De eerstvolgende snoeihoutactie vindt plaats op dinsdag 12 mei. Daarna volgen later in het jaar nog meerdere ophaalrondes. Het kan ook gratis worden gebracht aan de Milieustraat de Broeklanden. En hiervoor moet je wel even van tevoren een afspraak maken. Nou, knippen met die tuin. Kom op maar met het schaatje en knippen met die tuin. I'm so afraid of losing you. Again, van Charlie Pride.

I Just Might van Bruno Mars. En daarmee zijn we alweer aan het laatste plaatje toe van deze topdag. De tijd vloog weer, ja. Hierna hebben we eerst een uurtje de muziekcarousel, oftewel non-stop muziek. Daarna komt Birgit Hemming met vanuit het college, hè. Dan van 6 tot 8 krijgen we Ellen versus Rob. Van 8 tot 10 Stemloos met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 WWW van Rob en Egbert. Op herhaling. Dat dan weer wel. Wij gaan luisteren naar het laatste muziekje. Sri Lanka van de Gebroeders Brouwer. Hè, Gebroeders Brouwer, wie zijn dat? Nou, die.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files in het midden van het land. Op beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Voor Westervoort 3 kilometer met een kwartier vertraging. Hier zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan, waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk rustiger dan gebruikelijk op dinsdag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. Wat wel opvalt in het midden van het land is de A12 in beide richtingen bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 10 minuten oponthoud. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij knooppunt Velpenbroek. Daar gebeurde eerder een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Supportersvereniging Groen-Wit organiseert op Hemelvaartsdag weer de traditionele vlooienmarkt op het Harde. Rondom het sportpark Schenk zullen weer een groot aantal handelaren hun waar weer aan de man proberen te brengen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. De grootste vlooienmarkt van de Veluwe. Hemelvaartsdag het Harde. Een leuke dag voor groot en klein. Kijk voor meer informatie op www.svhetharde.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlakbij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen, om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Oranje Festijn Oldenbroek gaat op 2 mei terug naar de jaren 70, 80 en 90. Met Joe's Party. Om 8 uur gaat de tent open en vanaf 8:30 hoor je 4 uur lang muziek uit de 70s, 80s en 90s met de Joe DJ's. En er is een live optreden van George Baker. Tickets koop je in de voorverkoop voor €15 via www.oranjefesteinoldenbroek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldenbroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, dan hebben we bevrijdingsdag. Maar ja, niet iedereen is vrij, hè?
1: Nee, ik ben nooit vrij geweest.
0: Met je bent al eens in de vijf jaar ben je officieel vrij.
1: Nee, nooit. Okay, never.
0: Maar goed.
1: Dat gaat werkte in het bedrijfsleven, hè?
0: Oké. Okay.
1: Ik zat niet bij de gemeente of zo.
0: Ja, maar
1: dat
0: goed.
1: Saja, dat is ja. Een heel mooi.
0: Maar ja, Ellen versus Rob. Ja, editie, gewoon. Jaargang 1.
1: Ook nu
0: editie,
1: zit ik weer gewoon te werken.
0: Ja, geweldig.
1: Komt geen end
0: dan. Wij gaan gewoon door wat dat betreft. Nou gaan we zeker over de vrijheid praten. En over allerlei dingen. Hè. En over de dodenherdenking.
1: Ja.
0: Ik ben gisteren bij de dodenherdenking in Elburg geweest. De stille tocht heb ik weer gelopen voor de zesde keer.
1: Vind ik goed. Ik zat voor de tv. Ik vond die twee minuten gingen heel snel. En ik kijk... eigenlijk tegenwoordig altijd naar die uitzending op de Dam. Ik vind dat prachtig. Met name de verhalen die verteld worden. Er zijn natuurlijk niet veel meer mensen meer die de oorlog nog hebben meegemaakt. Dus het is goed dat jongere mensen dit gaan vertellen.
0: Ja, nee, zonder meer is dat. Ja. We gaan het straks even over hebben. Maar één ding, want we hebben het nog even over inderdaad over Amsterdam. Het uurtje daarvoor was in de Grote Kerk. Het een en ander, waar Willem lag. Maar volgens mij zat Wim te slapen, hoor. Heel kleine oogjes had hij, of hij was heel erg moe. Even de twee.
1: Vaat
0: heb je dat gezien?
1: Van tevoren de lamp hangen.
0: Heel kleine oogjes had hij. Maar goed, er kwam er een zangeres, die had ik nooit van gehoord. Dom, hè?
1: Ja, dat had je dan aan mij moeten vragen, want ik ken haar wel. Ik heb een concert van haar gezien in het Hedon.
0: Zullen we haar even luisteren dan?
1: Ja, dit is een liedje wat ze daar ook zong. Dit is niet wat ze gisteren zong, maar het is een prachtig nummer.
0: Nou, daar komt hij dan.
1: Er is wat voor mij.
0: Garzoe.

0: Ja, ze zong natuurlijk wat anders gisteren.
1: Ze zong volgens mij Als de liefde niet bestond. Ga ik straks even zo samen met kameraden uit. Maar goed, maakt niet veel uit. Ja. Gaan we straks wel even zoeken.
0: Oké.
1: Of het nog ergens te vinden is.
0: Ja, ik dacht we beginnen met Marco Borsato, maar dat doen we dan zo.
1: Ja, ik was
0: dat weer, zou ik dan ook ik weer niet verzinnen. Ik
1: was
0: maar
1: weer veel te snel natuurlijk.
0: Ja, dat bedoel ik. Oké.
1: En dat was Als de liefde niet bestond. Ze zong het van wie had het liedje ook weer gemaakt? Nou, ik ben even kwijt.
0: Ik weet het niet.
1: Het was het is in ieder geval niet een liedje van haar. Maar goed, ik vond dat ze heel goed. Ik vond überhaupt de hele gedenking goed. Ik heb dan achteraf, want ik heb hier in Elburg ben ik de, ik noem het altijd dode mars, met een stille mars gaan lopen. En nou, dan kom je, het was gigantisch bezet. Het was echt druk.
0: Is dat liedje niet van Toon Hermans?
1: Toon Hermans, ja.
0: Als de liefde niet bestond. Ja, precies. Wat mooi dat zij dat zong, hè?
1: Ja, het was gigantisch druk in Elburg. Het viel me een reuze mee. Daarna kwam ik thuis ook nog even de doden, denk ik, verder gekeken. Maar
0: daarna keek je natuurlijk naar Bridge Too Far, want dat is ook standaard.
1: Nee, die ken ik uit mijn hoofd. Ik kan niet dromen.
0: Nou ja, ik dacht van, er komt toch wel iets van, weet ik veel, Schindler's List, Saving Private Ryan, maar dat zat er niet in dit jaar.
1: Nee.
0: Vergeet de trein heb ik voorbij zien komen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat heb ik even gelaten voor wat het is. Ja, het is, weet je wat het allerergste is? We hebben er helemaal niks van geleerd, denk ik wel eens.
1: Nee, denk het ook niet.
0: We zijn verkeerd bezig en ja, het is goed dat er momenten zijn waarop iedereen er weer even bij stilstaat. Maar het zou leuker zijn als we gewoon eens zouden veranderen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Ik weet niet wat ik daar verder nog over moet zeggen. Het lukt niet zo goed. Er zit toch iets raars in ons.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Kijk maar terug. Ik noem dat er altijd hakken en zagen. En we blijven maar aan de gang.
1: Ja, maar goed. Wat doen we eraan? Niks.
0: Door blijven leven.

0: Nee, zelf veranderen. Ik geloof daar wel in.
1: Ja, weet
0: je,
1: is dat zo?
0: Ja, natuurlijk. Weet je, als je zelf positief bent, dan straal je dat ook uit. En ik denk als iedereen positief zou zijn. Ja, en misschien ook niet altijd alles er maar bij laten. En ja, toch een keer ingrijpen indien nodig. Dat is wel wat we doen, hè. We kijken ernaar. We staan erbij en we kijken ernaar.
1: Ja, ben ik niet eens.
0: Ja,
1: ik heb ook weinig toezeggingen, hoor. Het is, ik vind, oké, daar sta ik gisteren. Zat ik om 8 uur bij het monument. Nou, er wordt een hele mooie toespraak en alles gehouden. De burgemeester zegt wat, et cetera, et cetera. En er was maar dat is tegenwoordig vaste prik. Een meisje die een gedichtje op zei. Dat was echt wel heel mooi. Deed ook heel mooi trouwens, meisje, hoor. Maar een zinnetje of 12, 13. Maar het dus deed echt perfect. En ja, nou goed, dan ga je naast zitten, sta je twee minuten stil. Dan denk je, ja, goh, waar denk je dan aan? Dat weet ik eigenlijk nog ineens.
0: Nou, ik denk wel aan de mensen die gestorven zijn voor ons. Ik bedoel, die voorbeelden zijn te over. Ja. Ja, als je aan films denkt als, nou, Zwart Boek schiet me even door mijn hoofd. Ja, die Waalsdorpen vlakte, waar die jonge jongens die met die wapens aan het klooien waren. Ja, zonder pardon, in de kracht van hun leven worden neergeschoten. Ik noem maar even wat, want ik bedoel, er is zoveel narigheid gebeurd. Kijk, als zij dat niet hadden gedaan, dan hadden wij hier misschien wel Duits gesproken. Ik weet het niet.
1: Ja, dat zei, volgens mij zei je grote vriend dat, Trump.
0: Zei Trump dat?
1: Ja, die zei dat.
0: Oh, dan neem ik het onmiddellijk terug.
1: Nee,
0: hè?
1: Wacht even. Ja, nee, dat zei inderdaad Trump.
0: Uiteindelijk, weet je, al die mensen hebben gevochten voor ons. Oh ja, gisteren was trouwens ook nog Dunkirk. Heb je die film wel eens gezien?
1: Nee.
0: Dat is een drama.
1: Ja, is
0: die gasten die lopen met z'n allen op het strand en de boel is een beetje mislukt. Ze lopen allemaal met zo'n blauw helmpje. En naar mijn gevoel gaat die hele film daarover. Ze worden opgepikt en dat lukt niet. En dan rennen ze weer heen en weer over elkaar heen. En nou, uiteindelijk zitten ze dan in die boten om de oversteek te maken naar Engeland. En dan worden die getorpedeerd. Het is werkelijk. Dit is een drama zonder begin, zonder eind. Dus nou, dat is ook niet echt een aanrader.
1: Nee. Ik ben eens even het zoeken. Karsoe met Als Lieve. Maar die staat niet op Spotify.
0: Nee, maar ik denk dat dit liedje is natuurlijk van Toon Hermans. Die kunnen we misschien wel even opzoeken.
1: Ja,
0: maar ik dacht, we moesten eigenlijk even beginnen met Marco Borsato.
1: Ja, klopt.
0: Om een dubbele reden. Vrij zijn. Er is hier trouwens een 5 mei versie. Hij is al eerder gedraaid vandaag. Maar het is maar één keer 5 mei.
1: Ja, dus.
0: Marco. Okay.

0: Marco Borsato, sorry.
1: Ja, ook hij moet een beetje vrij zijn, vind je niet?
0: Hé, hey, toch eventjes, want we hadden nog even over die doden, denk ik, in Elburg. Het was echt heel mooi. Ik vond het echt maar goed. Dat is al de zesde keer dat ik mee heb gelopen. En ik krijg altijd koude rilling. Is een stille mars. Dan rijden we, lopen we naar het Joods Museum toe. Dan gaan we door, terug naar het... En er waren echt wel een, nou, ik denk wel een 200 man die er liepen. Maar, en dan zeg jij net van, wat denk je dan in die 2 minuten?
1: Ja.
0: Nou ja, ik ben organisator. Dus dan denk ik toch van, hoe kan het na de 2 minuten zijn? Inderdaad heb ik daarna gedacht, hoor. Maar na de 2 minuten zijn worden de kransen gelegd en alle soort dingen meer. Dan denk je, nou, de eerste krans die neergelegd wordt, wordt door de burgemeester, het hoogste in ambtenaar. Nee, dat wordt door de Oranje Comité gelegd.
1: Oké.
0: En dan denk ik, van ja, verleden jaar dacht ik er ook al aan. Waarom gaan die als Oranje Comité, waarom gaan die, uiteraard kan ik me voorstellen dat ze een krans neerleggen. Maar dan ga je toch eerst als burgemeester ga je krans inleggen. En dan ga je er als Oranje Comité toch achteraan of zo.
1: Daar begint het gezeur al. Daar ontstaan al die. Dat begint dan met het Oranje Comité.
0: Hele aardige
1: en dan
0: mensen, allemaal perfect. Ze organiseert geweldig, maar ga er niet voor op. Nou, ik zal het netjes houden, maar ga niet als eerst een krans leggen.
1: Maar jij organiseert het toch? Waarom?
0: Nee, ik ben geen organisator. Ik ben geen organisator, absoluut niet. Maar ik ben organisator. Aan denken aan van ja, waarom doe je dat? En daarnaast, wat ik daar ook miste, maar goed, is je hebt Stichting Wiel met de kinderen en alle soort toestanden, de jeugd en alles. En ja, er waren wel de padvinders, maar de jeugd van de Stichting Wiel is gewoon niet aanwezig. Veel kan je ook niet aanwezig. In ieder geval geen krans gelegd. Denk ja, er moet toch even over nagedacht worden, vind ik. Maar goed, wie ik zal wel de oude zeikend weer wezen, dus
1: ik weet het niet. Weet je, ik vind dat soort dingen nooit zo heel erg
0: dat belangrijk. Valt me gewoon op.
1: Ik ja, zie weet je, zelf. Ik zou als ik zelf het zou organiseren, zou ik een ander voor laten gaan.
0: Ja,
1: maar goed,
0: sowieso,
1: misschien
0: ja.
1: Is daar
0: ja,
1: het gedonder allemaal al onderom.
0: Nou ja, goed, als je op de Dam plotseling niet de koning ziet lopen, maar iemand er vooruit die een ding gaat leggen, dat kan toch ook niet? Die koning gaat als eerste krans leggen. Maar misschien denk ik zo.
1: Deze koning het nu ook als eerste?
0: Ja, uiteraard. Met zijn vrouw, ja.
1: Okay.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, dan moeten we nu nog even, want ik krijg van de redactie nu door dat Trump...
0: Nee...
1: Ja, iets zou gezegd hebben over... Ik ga het even nu voorlezen.
0: Ja,
1: want
0: exact
1: zo
0: wat
1: zit
0: ik gezegd
1: het.
0: Heb.
1: Ik weet trouwens niet of AI het überhaupt wel goed heeft.
0: Jawel, exact wat ik gezegd
1: tijdens
0: heb.
1: Tijdens het staatsbezoek aan de Verenigde Staten in april, jongstleden, gaf koning Charles president Donald Trump een koekje van eigen deeg door te reageren op een eerdere uitspraak van de president. Charles refereerde aan de opmerking van Trump dat Europese landen nu Duits zouden spreken als de Verenigde Staten er tijdens de wereldoorlogen niet waren geweest. Maar Charles wil natuurlijk altijd het laatste woord. Die zei, u merkte onlangs op dat Europese landen Duits zouden spreken als de Verenigde Staten er niet waren geweest. Maar u moet niet vergeten, meneer de president, dat zonder de Fransen de Amerikanen nu waarschijnlijk Frans zouden spreken. Ja. Dus ik hoop dat jullie het nu allemaal scherp hebben. Zo zit het. Gelukkig is het niet zo.
0: Ik vond het een heel ludieke commissie. Ludieke uitspraak.
1: Nou, ik heb Charles ooit gezien bij een museum. Er is een... het Airborne Museum is in Oosterbeek. Daar woonde ik. En die kwam dan af en toe op visite. September is dat altijd. Heb je de Airborne Mars. Dat is altijd een heel gedoe. En die man is echt heel erg lollig.
0: Ja.
1: Daar kun je echt ontzettend om lachen. Die kletst ook met iedereen, maakt grapjes. Dus maar die kan die Trump wel aan.
0: Ja, geweldig. Ja, Trump schoot in de lach.
1: Ja.
0: Ja, hij moest al lachen natuurlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, maar dan toch, weet je. Uiteindelijk loopt hij met zijn grap er vandoor.
0: Ja. Hé, hey, Vrijheid Festival is op dit moment in Elburg.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel mensen, het een beetje koud buiten, maar goed.
1: Ja, dat is wel jammer, vind ik. Want het was zo warm, maar goed. Aan de andere kant, nu kan de burgemeester ook genieten in plaats van die herrie met die brand in het harde. Toch?
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, gelukkig heeft het geregend. En zitten
0: oh,
1: we daar niet
0: nou,
1: mee.
0: Het een kleine beetje regen wat er gevallen is.
1: Nou, nee, er is behoorlijk wat gevallen. Bij ons was het
0: bij
1: jou, ook keurig droog.
0: Bij jou een Wapenveld misschien, maar hier is er ook al een beetje gevallen, maar...
1: Oké, nou goed, bij ons dan wel. Want ik had echt, hè, ik denk van, vind het allemaal leuk hoor, met defensie, met die oefeningen en dit is protocol. Maar als er bij ons iemand was geweest die een sigarettenpeuk het bos in had gemikt, dan hadden wij geen brandweerman meer over gehad. Die stonden allemaal in te harde daar, die 500 vierkante meter, kilometer dingen.
0: Je was echt zenuwachtig. Je kan beter gaan verhuizen. Waarom ga je ook in een bos wonen?
1: Ja, waarom steken mensen het bos in de hens?
0: Ja,
1: normaal.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Ja,
0: goed.
1: Doe gewoon normaal. Dan kan ik daar rustig wonen.
0: Ja.
1: Nee, ik vond het echt heel erg eng. En ik vind het ook... Volgens mij is het een disaster voor de natuur. alle dieren die daar leefden. En als ze het overleefd hebben...
0: Ja,
1: maar ik zeg er wat over. Ik ben van het dierenprogramma. De dieren die het overleefd hebben, hebben geen eten meer. Dat is toch triest?
0: Nee, maar de vanmiddag had Gerrit Top had het erover. Het is, het is binnen het schietgetrein gebleven en al soort dingen meer. Het is 5 hectare zijn er inderdaad verbrand. Maar niemand praat over het feit op die 5 hectare en een heleboel dieren hier ook zijn overgekomen, zijn gekomen.
1: Want dat is namelijk altijd het verhaal van Defensie. Als ze hele natuurgebieden inlijven, dan is het zo fijn voor de natuur. Ja. Want daar lopen geen toeristen en daar fietsen geen mensen. Maar nee, wij gaan wel met droogte een beetje lopen schieten en de boel af. Maar ik begrijp het niet, hè? Want ik kom uit Ede. Vorig jaar was er, ik weet niet hoeveel hectare in Ede aan de beurt. En nu weer, en dan hoor ik zo'n mannetje zeggen, en dan krijg ik toch wel een beetje jeuk. Ja, het is je protocol, en we hebben en dan doen we het maar zo. En dan denk je, kan je niet denken of zo? Ik heb werkelijk 2 weken lang zand lopen kouwen, omdat als er iemand bij ons langs reed, was het gewoon 1 stofbende. Nou, niemand hoeft te verzinnen, als je op dat moment een barbecue aansteekt en je laat hem vallen, dan gaat het mis.
0: Met het verleden met je eens.
1: Dus ik vond het echt heel... Ik kon wel huilen. En ik vond het ook eng. En wij hebben nog mazzel gehad, hè, dat die wind de andere kant op staat. Ja. Maar dan hoef je niet blij te zijn als je in Nunspeet woont.
0: Ja, klopt. Nou, Nunspeet hadden wij het meest last van.
1: Zelfs tot in Engeland, joh.
0: Ja, maar niet qua stank. Maar qua stank was Harderwijk die het ergst had.
1: Nou, familie van ons, die zitten in Bussum. Die waren aan het mopperen. En wij hebben er niks van gemerkt. Maar goed, als de wind iets was gedraaid.
0: Nou ja, een beetje barbecue lucht. Voorlopig op dit moment is Annemarie aan het spelen in...
1: Ik dacht dat zij om 4:00 was.
0: Oké, nou, je moet een beetje indenken.
1: Iedereen er naartoe rennen en zit Annemarie ergens
0: anders. Daarom, we gaan toch even luisteren. Ja, scene.

0: Dit is volgens mij haar eerste liedje wat ze toegeschreven. Ik vind het wel het beste liedje ook. Lekker.
1: Ik vind het heel mooi. Ja, Demon is het eerste liedje. Dat is dit dus. Demon, maar dat vind dat ik een zo? Lekker nummer. Ja.
0: Ja, voor mij was Sien de eerste. Maar goed, maakt er niet zo
1: nee,
0: uit.
1: Nee, ik weet het niet. Voor mij was Demon het eerste liedje.
0: Maar ik had geen tijd vanmiddag, anders had ik er bij de langs gegaan.
1: Ja, jammer hè?
0: Ja, maar dat maakt niks uit.
1: Nou, ze toch. Treedt vast nog wel een keer op.
0: Daarom.
1: In elk geval leuk. Moeten we nog heel even terug naar Bevrijdingsdag? Nou ja, goed. Iedereen weet waarom we dat vieren. Het einde van de Duitse bezetting in 1945. En de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Want daar gaat het natuurlijk om. En dan wil ik toch nog heel even terughaken naar het verhaal van Nederland. Wat Daan Schuurmans presenteert. Dat is al bijna aan het eind. Maar op NPO 1 of Start of weet ik veel wat, kan je dat gewoon rustig terugkijken. En wat ik wel mooi vond is even een overzichtje van de kernpunten waar het om draait. En dat is dilemma's en keuzes. Hè, hoe ga je daarmee om? Ik vind het heel beangstigend, het idee dat iemand ineens zegt wat ik nog wel mag doen en niet. En we hebben het met corona natuurlijk een klein beetje meegemaakt, maar dan op een heel ander verhaal. He, dat je ineens een avondklok had. Ik weet nog dat ik bij iemand zat te eten en toen was het ineens, dat hadden we expres al, we waren om 5:00 begonnen, want die avondklok was geloof ik om 8:00 of zo.
0: Ja.
1: En ineens was het 7:50. Ik denk, nou, weet je wordt niet neergeschoten omdat je op straat loopt, maar je kreeg wel een boete geloof ik.
0: Of je had je hond bij je moeten nemen.
1: Ja, dat had. Nee, ik, mocht je na 8:00 dan
0: ja,
1: wel met die hond?
0: Ja, mijn hond mocht ik altijd wandelen. Dat was geen enkel probleem.
1: Oké, maar goed, niet uit eten. Dat schoot dan weer niet echt op. Nou ja, het tweede.
0: Hond meenemen. Maar ja, de restaurants waren niet open.
1: Mijn hond dineert mee. Okay. En als wij ergens zitten. Ja, ja man, hou op. En er zijn hapjes op tafel, dan zijn de hapjes zo weg.
0: Oh nee.
1: Nou goed, het tweede. De bezetting. En. Ja, dat wist ik dus niet, hè. Dat zij eerst heel vriendelijk begonnen. Beetje respectvol, allemaal leuk. En daarna kwam de rat naar boven, zullen we maar zeggen. Dat vind ik zielig voor de rat. Nou ja, daarna de Jodenvervolging. Vreselijk natuurlijk. Ja, en de inzichten hoe zoiets nou kan gaan. En ik heb daar 2 weken geleden ook al iets over verteld. Die film met die muziek die we gezien hebben in...

0: Soest, Soesterberg, in dat museum.
1: Wat jij gezien hebt, ja?
0: Ja, ik vond dat best wel heftig hoe je zo'n imperium neerzet. Het eigenlijk, Hitler dan, laat overkomen als... Het leek wel kunst hoe al die mensen daar stonden en... Ja, het was walgelijk. Dus heftig. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon kijk, het zijn 7 afleveringen van 50 minuten. En er is ook een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dat hoort daarbij en dat gaat er dieper op in. Dus ik wou daar toch even wat over zeggen.
2: Ja, duidelijk.
0: Ja.
2: Al vakantieplannen?
0: Vakantieplannen. Ik ga eerst mijn paard binnenhengelen.
2: Oh, je hebt een paard. Gefeliciteerd.
0: Ja, ik heb een paard. Ik weet niet of ik daar...
1: Nou, ik ga je niet feliciteren. Hij moet nog binnenkomen, hè?
0: Zullen we het volgende week over hebben? Want voor hetzelfde geld komt hij weer door de staldeur. Dan? Ja, nee, ik durf het niet meer te zeggen.
1: Ja, die zegt, je bent gelukkig met je man, maar niet met je peren.
0: Jawel, jawel. Want Vee, dat paard wat ik vorig jaar binnengehengeld, is een fantastisch paard.
1: Okay.
0: Dus, maar deze is ook weer niet helemaal oké. Maar ik heb er 10 gezien. Ik zei van de week, kan geen paard meer zien.
1: Ja,
0: dus ik heb de beste... Deze heeft mij nodig, denk ik.
1: Goed zo. En jij hem? Is dat haar of zij?
0: Ja, ik heb een man gekozen de vorige ronde, is ook helemaal niks. Een meisje. Ja.
1: Oké, nou goed.
0: Nou, maar, was ik aan de beurt?
1: Nee, wat over vakantie.
0: We gaan in juli een weekje. Want hoe heet het? Ivanhoe is dan jarig.
1: Goed,
0: dus we gaan met de hele familie.
1: Nee, ik wil even, uiteraard begrijp ik waar ik toe ga.
0: Jij dacht dat ik ging cruisen.
1: Ik zou eigenlijk, volgend jaar zouden we met z'n vieren waarschijnlijk gaan cruisen. En ik heb altijd een beetje met die grote schepen en zo opgesloten en toestanden al. Denk, nou goh, ja, moet het eigenlijk wel?
0: Kijken.
1: De keuze is gevallen. Ik ga niet cruisen. Heb je die Nederlandse boot gezien die in Caribië ligt of zo? Weet ik het waar die ligt?
0: Ik weet niet wat er met dat ding aan de hand is.
1: Nou ja, er zijn drie mensen zijn er gewoon overleden.
0: En?
1: Er is een virus terechtgekomen die dodelijk is. En waar die virus vandaan komt, mag Joost weten. Vanmiddag hoorde ik het over de radio dat hij waarschijnlijk iemand ergens in Argentinië niet opgelopen heeft. Die op die boot gestapt en daarna heeft verspreid. Maar goed, iedereen die zit nu al 2 dagen, ligt die boot ergens in Kaapverdië of zo. Ja. En mag niet aan de kant. Iedereen moet op zijn kamer blijven zitten.
0: Ja, maar ik weet niet,
1: die boot is helemaal niet zo groot. Dus weet je, grote kamertjes zijn.
0: Ja, heb ik eens op zo'n boot gezet? Nou ja, nee, dat ding dat ging naar York.
1: Okay.
0: Maar dat is, denk ik, is dit luxe. Maar wat doet dat ding dan weer in Nederland?
1: Die boot is een Nederlandse boot, is dat.
0: Och jee,
1: en die vervoer van Argentinië zou die naar, ik weet niet precies waar gaan. Maar goed, uiteindelijk ligt hij nu ergens in de Kaapvaardië en in zee. En hij mag niet nergens aankomen. Dus nu gaan er zijn drie zijn er overleden. En paar uit Friesland vandaan en nog iemand anders, een buitenlands iemand. En er zijn er nog 3 zwaar ziek. En die worden nu uit de boot opgehaald en die worden naar Nederland gebracht. Nou hoop je dat die ziekte wel in Nederland daar blijven, want het is natuurlijk wel een probleempje.
0: Ik wil niet zeuren, maar ik had jou al kunnen waarschuwen. Ik heb mijn verhaal wel eens verteld over dat schip, ook zo'n soort cruise-achtig ding naar York, waar we met windkracht 12 terug zijn gekomen. Dat was al geen feest. Maar als je nou even Netflix opslaat, dan heb je ten eerste de Poop Cruise. Daar doet de hele riool doet het niet meer. Dus dat is 1 brok ellende. Dan heb je Amy is Missing. Dat is ook een cruise. Dan word je gewoon, je ziet iemand overboord geflikkerd worden. Dus ook klaar. En toen dacht ik, ik hou wel een beetje van Harry. Ik ga Poseidon kijken. Dat is namelijk ook een cruise schip. Die net zoals de Titanic. Nou ja, weet ik veel. Die gaat niet tegen een ijsschots. Maar die komt in een soort golf ellende terecht. Ook 1 brok ellende. Is overigens dan een lekkere. Dat je denkt, leuk hè. Lekkere nieuwe film. Vind met een vliegtuig altijd leuk. En met een boot. Poseidon uit 2009. Hou een end op zeg. Hele oude film met... Nou ja, goed, een hoop ellende. Dus als jij dat gezien had, had je dat cruise gebeuren al niet geboekt, denk ik?
1: Ja, daar moet je eens heel diep over nagedenken. Inderdaad. Want je zal op zo'n boot kijken, dat je overlijdt eraan. Ja, nou, dat is heel vervelend. Maar dat valt wel mee. De kans dat je overlijdt is heel klein. Maar dat je dan 3-4 dagen op je hut moet blijven zitten. En die boot gewoon niet verder gaat.
0: Niet om het een of ander, maar die cruiseschepen zijn ontzettend vervuilend.
1: Ik weet het niet.
0: Dat je dat ook even weet.
1: Ja, oké, okay, goed.
0: Nee, die narrowboat van jou, dat gaat
1: die,
0: wel.
1: Die, die paden zijn, die zijn ook vervuilend, of
0: helemaal niet.
1: Je hebt misschien staan volgens mij.
0: Ja, daar wil ik nog even wat over vertellen. Dat is
1: Delight.
0: Dit nummer ken jij, dit nummer kent iedereen. En het grappige is, ik kwam het van de week tegen. Er was een filmpje met Sandra Bullock. Ik vind haar heel erg leuk. En zij zong dit mee. En nou ja, goed, het schijnt in die tijd, zij is ietsje jonger dan ik. Dan moest je dat helemaal uit je kop kennen. Nou, de eerste stuk weet je wel en daarna gaat het gewoon over. Dus ik ben nu aan het oefenen. Ik wil dat ook helemaal kunnen. Ik ga het niet meezingen. Ik ga het gewoon even
1: zitten. Nee, laat me even zitten.

0: Nou, jij vindt het weer een zenuwen.
1: Ik ben blij dat je niet meegezongen hebt.
0: Nee, dat
1: je
0: kan niet zingen.
1: Je had even, oh, jij volgt niet de Nederlandse artiesten, die geweldige muziek zo, dan weet je allemaal niks. Maar al die grieten en bijvoorbeeld, ik ga laatst even Sugar Daddy van Roxy horen. Maar als die begint...
0: Is dat voor Trump, Sugar Daddy?
1: Nee, laat me even uitpraten. Mm. Als we nou geven, als die begint in haar show, dan zitten er 10.000 mensen omheen en die gaan allemaal het liedje zingen. En zij hoeft niks te zingen. Het is tegenwoordig aan al die artiesten. Dat iedereen weet gewoon die liedjes uit hun hoofd.
0: Ja, dat konden ze bij Queen hartstikke mooi. Radio Gaga, daar hoeft echt niemand meer voor te doen.
1: Nou goed, maar het is nu steeds... Alle Nederlandse artiesten weten ze van tevoren. Dus ik vind het heel knap. Maar die muziek hou je er niet van. Dat is een beetje het verhaal natuurlijk. Hey, ik wil even iets anders aankaarten. Turkland.
0: Turkland.
1: Gorkum. Weet je het nog? Turkse gemeenschap kreeg veel te verduren. En inderdaad, nou, zijn de verkiezingen geweest. En toen bleek er geronsel te wezen met de stempassen.
0: Ja, dat heb ik totaal gemist.
1: Ja, dat,
0: ik hou het in Wapenveld een beetje blijft, bij, maar Gorkum dat, nee.
1: Volgens mij heb je in Wapenveld ook de tv niet aanstaan. Dat
0: we
1: maakt niet zo uit. Maar,
0: gemeente
1: maar goed, daar is bleek geronsel te wezen met, hoe heet het, met stempassen. Dus uiteindelijk is die verkiezing, gemeenteraadsverkiezing, afgefloten. Die moest opnieuw gedaan worden.
0: Oké.
1: Maar, en dat vind ik er Dat vind ik toch wel knap. Dat is dan de burgemeester Reinie Melisand. Die heeft uiteindelijk, nadat de nieuwe verkiezingen geweest zijn, van de week weer geweest, heeft ze uiteindelijk gezegd van, goh, ja, ik vind het eigenlijk wel heel sneu, want de hele Turkse gemeenschap is daar eigenlijk op aangekeken dat het geronseld was. Nou,
0: toch niks aan doen?
1: Nee, maar goed, er was toevallig waarschijnlijk de Nederlanders die een beetje geronseld hadden, die er op Turks uitzag of weet ik wat allemaal. Maar ik vind het toch knap dat een burgemeester zegt van, goh, jongens, ik vind het eigenlijk belachelijk dat de Turkse gemeenschap daar ondergeleden heeft.
0: Ja, dat vind ik ook raar. En nu is ze opnieuw gestemd. Ja, is er wat anders uitgekomen?
1: Uitslagen hetzelfde gebleven. Een beetje, dat maakt niet zoveel uit.
0: Nou ja, goed.
1: Dus dat is,
0: nee, maar het is niet oké. Okay. Je geeft je stem. En ik vind, dat doet Trump toch ook altijd. Knoeien met die stemmen, dat kan je niet maken.
1: Nee, hij stemt niet. Hij knoeit niet. Hij zegt gewoon verkeerd is.
0: Hij gooit gewoon alles wat tegen hem is weg. En dan zegt hij, ik heb 100% gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: nee, maar ik vind dat niet kunnen. Weet je, dit is een kwestie... Ik heb me altijd over verbaasd, hè, dat wij... daar hebben we het ook al eens over gehad. Dat wij niet digitaal kunnen stemmen. Ons hele leven ligt op straat door dat hele digitale gedoe. Maar dat doen we nog met de hand. Dat moet toch ook verkeerd gaan.
1: In Amerika is het ook exact zo met de hand allemaal.
0: Maar liggen ze dan digitaal op de grond om die dingen te tellen?
1: Ja, weet ik hoe dat gaat. Maar goed, op de ene of andere kunnen ze dat niet goed voor elkaar krijgen.
0: Nee, de rest ook niet. Dat blijkt wel.
1: Dat is...
0: Ik weet niet... We hebben natuurlijk net dat gedoe gehad met Odido. Ik kreeg, Delta heb ik, waar jij KPN en zo voor hebt. Dat is voor het buitengebied, voor glasvezel, tv, computer en zo. En die gaan dan vast nu een berichtje sturen, kreeg ik een mailtje over. In hoeverre ze de boel goed beveiligd hebben. Ik denk, dat wil ik helemaal niet weten. Jullie moeten gewoon zorgen dat dat niet lekt. Toch?
1: Ja, dat is zo. Dat ben ik met je eens.
0: Nou,
1: we gaan even luisteren naar Sugar Daddy.
0: Ja, daar was ik ook alweer bang voor.
1: Nee, maar die kan je ook meezingen.
0: Nee, die ga ik niet meezingen.
1: Alle gasten zingen gewoon lekker mee.

0: alles wat je wil. Weet jij wat een sugar daddy is?
1: Ja hoor.
2: Telkens loop ik langs.
1: Hè?
0: Vertel.
1: Wat is een man die aan meisjes geld geeft om bezig te houden?
0: Een oudere vermogende man die financiële steun geschenken of luxe ervaringen biedt, wat dat dan is mag Joost weten, aan een jongere partner, de sugar baby.
1: Ah, oké. Okay.
0: In ruil voor gezelschap, aandacht en soms intimiteit. Dus wat ben je dan? Een gigolo? Een oude gigolo?
1: Nee, een gigolo is wat anders.
0: Nou, ja.
1: Een gigolo gaat gewoon met een leuke vrouw op stap
0: soms
1: en die hangt er maar in. Nou, dat mag niet zeggen eraan. Ja.
0: En het wordt sugar dating genoemd.
1: Oké, okay, nou geweldig.
0: Gebaseerd op duidelijke afspraken over wederzijdse voordelen. Ik luister liever naar Radio Gaga, maar goed, doe maar.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, wat heb je nog meer voor nieuws?
0: Nou, ik wou het even hebben over iets bijzonders. Vergis toeristen. Ik heb het niet van mezelf. Ruud de Wild had het erover afgelopen week. Een vergistoerist is iemand die zich vergist in de datum of tijd en daardoor op de verkeerde dag naar een evenement of plaats reist. Nou ja, in Nederland is dat vooral bekend van toeristen die te vroeg in Amsterdam aankomen voor Koningsdag. Nou, dat is dan niet zo raar.
1: Nou, dat is
0: maar met name de verouderde informatie over de oude Koninginnedag. Dus die staan dan allemaal
1: dat
0: te heulen.
1: Zeggen, die zitten op 30 augustus, denken ze dat het Koningsdag is.
0: Te heulen op de 30ste met een oranje t-shirt en dan is het dus helemaal klaar.
1: Ik heb het trouwens nooit begrepen waarom ze dat zo wijzigen. Doe gelijk gewoon om zomerse avond, dag, ga ik Koningsdag doen.
0: Ja, ik vind...
1: Vroeger was het in februari of in januari zelfs.
0: Het lijkt mij helemaal niks trouwens om dat überhaupt op je verjaardag te hebben. Dus dat is dan beter inderdaad in de zomer. Maar ja, wie was er jarig? Juliana?
1: Wilhelmina was in januari.
0: Nou, dat is voor mijn tijd. Dat was nog vloeibaar.
1: En toen was het Juliana.
0: Ja, Jule was volgens mij 30 april jarig.
1: En Beatrix dan?
0: Ook 30 april.
1: Je praat uit...
0: Miraculeuze wijze op dezelfde dag geboren.
1: Nee,
0: hoe
1: goed.
0: Is het mogelijk?
1: Volgens mij was Wilhelmina was in januari. Maar we hebben een goede redactie meeluisteren. Dus dat gaat wel goed wat dat betreft. Wat voor muziek heb jij aan staan?
0: Kan wel even.
1: Doe Dua Lipa.
0: Ja, even lekkere muziek. Nee.

0: hadden eigenlijk de verjaardag van Wilhelmina aan moeten houden.
1: Ja, die was op.
0: Augustus.
1: Ja, goed, maar de Juliane was 30 april. En ja. Dat gaat wordt gegeven, hebben we een nieuwe koning.
0: Beatrix heeft dat aangehouden. Die is ja, van 31
1: januari.
0: Ja, dat
1: koning ook moet aanhouden.
0: Nou ja,
1: dan heb je allemaal niet die vergissen toeristen.
0: Nee, maar ik denk dat het veel leuker is dat je gewoon het viert inderdaad in de zomer. Maar misschien is in augustus wel iedereen op vakantie.
1: Ja, daarom 30 april is dan een prachtig moment. Altijd mooi weer vaak.
0: Ja.
1: En dan gaan we nu op scenario gemaakt.
0: Ik vind, ja, misschien heeft Alex geen zin in zijn verjaardag. Dat hij denkt, dan word ik in elk geval uitgenodigd.
1: Zag je gisteren die dood denken met die kleine spleetogen. Hij was echt moe, was die jongen.
0: Ja,
1: jongen, hij is 50. Hoe oud is hij een man?
0: Hij is bijna net zo oud als ik, joh.
1: Okay.
0: Maar hoe heet het? Hij kan ook wel eens aan de lamp hangen, toch? Misschien heeft hij aan de lamp gehangen.
1: Aan de lamp gehangen? Wat is aan de lamp gehangen? Ben je dronken dan?
0: Ja.
1: Oh, feestje gehad. Okay.
0: Feestje gehad.
1: Ik vrees dat ik niet met mijn muziek eruit mag. Jij gaat natuurlijk met de muziek eens direct uit. Maar wat heb je nog meer van Niels? Nieuw onderzoek toont grootschalig geweld in de Nederlandse collaborateurskampen.
0: Ja, dat is ook naar.
1: Dat is natuurlijk
0: ziet
1: ook zo.
0: Het ziet er niet echt heel fijn uit.
1: Ik zag van de week, ik ga toch even terug nog over de Joden. Een stukje, gisteren was volgens mij, dat inderdaad, en dat is natuurlijk het verhaal, Nederland werd bevrijd. En degenen die uit de consecratie kwamen, die kwamen naar Amsterdam toe, kwamen naar huis toe. En die huizen waren gewoon op. Ja, er zaten andere mensen in.
0: Bloody limit. Zie je eigen servies op tafel. Ja. En zij kregen ook nog een boete, hè? Want ze hadden bepaalde belastingen moeten betalen de afgelopen jaren.
1: Wat dat betreft.
0: Hoe dan?
1: Is het niet al 40, 45?
0: Het lijkt defensie wel.
1: Ja, 40, 45 was ellende. Maar 45, 50 was net zo groot ellende volgens mij van een aantal mensen.
0: Maar nog even, want dat zit natuurlijk ook in dat Holland gebeuren. Of in de oorlog gebeuren met het programma van Daan Schuurmans. Daarna komt er natuurlijk een soort wraak, hè? Van Nederlanders die dus noemen ze dat de moffen hoeren.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb ook
0: en de verraders.
1: De zuster van mijn moeder die had in de Tweede Wereldoorlog had ze samen gehost met de Duitse soldaten en zo. En ze was niet de NSB'er, maar goed, ze had wel
0: geheut,
1: of weet ik wat allemaal. Daar kan ik me nog best wel voorstellen. Je bent 5 jaar zit je opgesloten. En ja, dan kan je als jonge meid kan ik bijvoorbeeld wel voorstellen.
0: Ja, je zal maar verliefd worden op een Duitser,
1: bijvoorbeeld.
0: Weet je, wie
1: weet. En die is helemaal kaal geschoren op het toestand. Dus dat is ook. Ze zegt eigenlijk heeft ze wel overleefd. Dat is dan niet zo'n probleem. Maar goed, als je dat hoorde allemaal, dat echt,
0: zie je ook in zwart boeken aan het eind. Zij wordt ook kaal geschoren en heftig. We gaan even met wat vrolijks eruit. En dan komen wij zo terug met Willy Wartaal. En waar zullen we het nog meer over hebben? Pommelien Thijs krijgt er bijna niet uit.
1: Ja.
0: Let's go, tot zo.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houttuin.
2: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Is het al tijd voor een nieuwe jingle?
1: Ja, jij hebt deze gemaakt. Ik vond wel dat je er nou mooi op kan zingen.
0: Nou, weet je wat wel grappig is? Nee, ik kan niet zingen, maar hoe heet het? Mijn nichtje komt zaterdag eten. Ik zeg steeds morgen, maar het is pas dinsdag. En haar vriend, die heeft mij hierop getipt. Dus wij hebben toen, tijdens het eten, toen we bij hem waren, een beetje zitten rommelen.
1: Laat ze weer,
0: Zal ik eens zeggen dat we wat nieuws willen?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, gaan we eens kijken. Want ik vind wel...
1: En dan wil ik eigenlijk twee. Dan wil ik er twee hebben als ik kan.
0: Hoezo twee?
1: Nou, voor het eerste halve uur en voor het tweede uur.
0: Oh ja. Nou, wat ik een beetje gek vind, als je een Nederlandse... Dan zegt hij dinsdagavond. Ja, waarom zeg je niet gewoon dinsdagavond?
1: Dan moet je Belgisch doen. Klinkt veel mooier.
0: Dan moet je gaan roken als je Belgisch wil.
1: Nee, daar hebben we straks even over. Daar hebben we straks even over. Maar we gaan het over hebben helemaal.
0: Nou, we gaan even beginnen met Willy.
1: Willy. Oh, dan mag ik steek mijn liedje laten zingen. Oké. Okay.
0: Nee, daarna komt Pommelien. We gaan eerst Willy doen.
1: Ja?
0: Nou, heb jij gezien wat Willy aan had?
1: Hij houdt van haken.
0: Nou, het was een soort mislukte badmat. Versleten.
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Nou, kom op. Ik heb hem nu een aantal weken...
1: We hebben het over Holland Got Talents. Oh nee, we hebben het over The Voice.
0: Nou, de week daarvoor had hij een soort gele poncho met nog net geen Zuidwest eraan. En waar ik het niet over heb gehad, maar wat ik ook heb gezien, dat hij een of ander... In het begin had hij een of andere pipo-strik om. Een enorme strik. En daar maakten ze grapjes over, want de cashiers bij de app hebben ook zo'n soort strik om. Die foto's die staan ook naast elkaar. Nou ja, goed, dus dat. En ja, ik vind toch, ik voel het niet bij The Voice dit jaar.
1: Ja, ik
0: vind
1: wel.
0: Dat echt jammer.
1: Oh, ik vind
0: Behalve, wel. Weet je inmiddels hoe ze heet?
1: Wat zeg jij?
0: Moet je dat even opzoeken. Nou, wij vinden de vrouw die Voila zong in de beginnen, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En nu, zij is in het team Ilse.
1: Er zit hier van A in de naam.
0: Ja, ik weet haar naam niet. Jonge meid, maar ik vind haar ontzettend goed.
1: Ja.
0: Dus, moeten wij niet zo even wat van haar gaan...
1: Ja, kijk, heb je Willy Wartaal?
0: Ja, Willy Wartaal. Maar mensen zitten mee te luisteren. Die zien Willy Wartaal niet.
1: Nee, daar dat is zo. Je hebt gelijk in.
0: Oké, dus nou, we gaan haar zo even zoeken, hè?
1: Zeker, als jij dat wil, dan doen we dat.
0: Oké. Ja, ik kan niet allemaal kruid verschieten. Nu
1: maar ik vond wel, want jij valt elke keer Pommelien Thijs af. Ik vond het wel geweldig. Ik had vrijdag over zaterdag heb nagekeken. Dan zat ik even de halve finale te kijken. En wie opent The Voice?
0: Je gaat me toch niet serieus vertellen dat je dat fantastisch vond?
1: Ja,
0: ik ben even koffie gaan zetten.
1: Ja, wel. Dat was echt. We gaan gelijk luisteren naar
0: de... Nee, ik ga eerst nog even wat zeggen. Jij mag even raden. Pommelien Thijs is in 2025-2026 een van de duurste Vlaamse artiesten. En ik heb jou wat horen roepen.
1: 20.000,
0: ik heb hier de feiten. Nee, een gage die kan oplopen tot, nog een keer.
1: 20.000.
0: 100.000 euro, exclusief BTW voor een optreden. En let op, hou je nou maar helemaal vast. Dit tarief geldt doorgaans voor een show van ongeveer 60 minuten.
1: Mooi toch?
0: Vorig jaar lag de prijs nog rond de 25.000 euro, maar deze is spectaculair gestegen. Nou, belangrijke details, ik moet het toch even kwijt. Vanaf prijs, weet je mijn huurtarief? Zal ik maar niet noemen. Nou, vanaf prijs. De tarieven beginnen inmiddels ook vanaf 75.000 euro. Nou, de duur is dus inderdaad 60 minuten. Nou, en dan is het goede nieuws, hou je vast. De gage gaat niet volledig naar de artiest zelf, maar dekt ook de kosten voor de liveband, technici, management en boekingskantoor. Een ton, jongen. Voor een uurtje. Hou eens op.
1: Ja, wat denk je
0: wat
1: dat je Marco
0: Max
1: Borsato...
0: Marco, die verdient niet veel meer.
1: Nou, goed. Maar goed, die treedt niet op dit moment. Maar ik denk, het gaat nog wel eens over het geld. Ik vind het heel knap. Zo'n simpel meisje uit België, waar jij helemaal niks vindt, nu een ton rekent voor een uurtje zingen. Nou, ik vind het geweldig.
0: Nee, maar ik vind gewoon dat we
1: jij
0: wel
1: mag
0: even...
1: haar niet, dat is een ander verhaal. Maar
0: nee,
1: je vindt al
0: even...
1: die oude lullenmuziek voor jou leuk, maar...
0: Nee, daar gaat het even helemaal niet over. Ik vind wel dat we een klein beetje normaal moeten blijven doen.
1: Maar goed, wat denk je

0: er gebeurd. Heel snel afgelopen, maar het is wel een lekker kort liedje van 2,5 minuut.
1: Ik heb ook een liedje zo meteen van...
0: De meeste liedjes die je nu gezongen hebt, allemaal 4-5 minuten. Maar dat maakt niks uit. Even wat anders. Heb je ooit gerookt?
1: Ja, en hoe?
0: Ja? Ja. Dat vorige keer ook al over gehad. Ik heb ook gerookt, maar een tijdje ben er een jaartje 10-12 vanaf. En in Nederland gaat het steeds beter. Hè? 2026 mochten ook niet meer in de supermarkten...
1: mochten niet meer in de supermarkt roken.
0: Mag alleen maar uit tankstations, tabakspeciaalzaken en gemakswinkels. Ik weet niet wat een gemakswinkel is, maar goed, oké, dat zei zo. En uiteindelijk is de bedoeling dat ze in 2030 verdwijnt ook de verkoop in de tankstations. En 2032 de speciaalzaken. Alleen nog een speciaalzaak.
1: Vroeger had je een sigarenzaak, weet je, een tabakzaak.
0: Ja, maar dat mag in 2032 ook nog verkocht worden. Wat gaat er nu? En dan, dat vind ik eigenlijk de slot van woorden. Dus uiteindelijk, Nederland zijn we helemaal het afbouwen. Over 5 jaar mag je alleen maar in een tabakzaak mag je sigaretten scharen kopen.
1: Heb je nog tabakzaken?
0: Nou, die komen er vanzelf wel.
1: Oh ja.
0: En, maar...
1: Wij zijn ervaringsdeskundigen. Misschien moet je een tabakzaak beginnen.
0: Ja, nou, dat is inderdaad... alle Primera's die slecht lopen worden omgebouwd naar een tabakzaak. Maar het verbazend is nu dat in België, onze buren, mag alles weer verkoopt. Per 1 januari 2017 mag je weer overal in de winkels sigaretten kopen.
1: Gaat goed, hè, met Europa.
0: Het is echt, waar blijft nou het Europese beleid er alles toestand? Ja, dus alle winkels in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen.
1: Nou, dan moet je niet alleen voor tabak de grens over, maar ook voor tanken.
0: En vuurwerk.
1: En vuurwerk. Ja, mag het in België wel
0: vuurwerk?
1: Ja, België
0: mag gewoon vuurwerk kopen.
1: Goed. Weet je, alles wat dus niet
0: dit,
1: goed is.
0: Ja, maar goed, wij zijn ook een beetje roomser dan de paus. Is dat goed? Mag ik dat zeggen bij de Loe eigenlijk? Wel, ik niet. Maar goed, het is gezegd.
1: Roomser mag wel bij de Loe.
0: Ja, oké. Okay. Roomser dan de paus. Mag en dan denk ik van wij leggen overal dingen op neer. Maar ja, dat kunnen wij wel willen in het kleine Nederlandertje met 18 miljoen. Belg zit 12 miljoen. En die gaan er gewoon dwars erheen. Die gaan blijven. Ja. Dus hoe moet je nou straks de vuurwerk, hoe moet je dat tegenhouden?
1: Ik weet het niet. Ik weet nog met corona was er een vuurwerk.

0: werkverbod. Nou zitten wij in het bos, dus we zitten nooit zo heel erg erin. Maar niet ver van ons vandaan zitten Chinezen, dan weet je het wel, die zijn dol op vuurwerk. Maar tijdens corona, dat ik dacht, nou, nu wordt het rustig, is het nog nooit zo heftig geweest. Dus ik weet het niet, we gaan het zien. Het enige waar je wel op moet letten is, daar heb ik al een paar keer voor gewaarschuwd. Er wordt heel veel op snelheid gecontroleerd. Dus als je te hard rijdt, er was een jongen die ging tanken in België om geld te besparen. Maar die had zoveel bekeuringen dat dat weer weggevallen was. En wij waren laatst voor een paard in Klazinaveen. En dat is vlakbij de grens. Dus ja. Ik dacht, hoe leuk is het om even daar te tanken.
1: Oh, jij bent er ook zo eentje.
0: Nee, we waren paspoort vergeten. Dus dan, ik denk dat je
1: nou, dan
0: nu
1: kan je
0: wel
1: de grens overrijden, hoor. Heb je geen paspoort voor nodig.
0: Nee, maar goed, als je aangehouden wordt. Ik weet niet of je op je rijbewijs goed gaat scoren dan. Daar had ik allemaal niet zo zin in. En ik geloof dat het in Duitsland niet zo heel veel scheelt, hè?
1: Ik zou het niet weten. Ik hou het helemaal niet bij. Ik moet zeggen, ik hou het niet bij. Ik ga wel zeggen van, het is natuurlijk vreselijk allemaal, die hoge benzinekosten. Maar ja, goed, we blijven allemaal net zoveel rijden als we altijd al rijden.
0: Nou ja, ik denk dat er wel mensen nu aan het afhaken zijn.
1: Ja, is dat zo? Ga je dan met de fiets?
0: Nou ja, dat ligt eraan.
1: Nou toch, hè, dat is een verhaal. Wij zijn hier in Nederland, hebben wij de difter in Elburg, hebben we de difter ingevoerd gekregen dit jaar. En wat is de difter? Dan betaal je het legen van je grijze bak in je groene bak. Nou, je groene bak is gratis en je blauwe bak ook. Maar je grijze bak, zeg maar, daar betaal je per leging betaal je een bedrag.
0: Dat doen we al jaren.
1: Nee, goed, maar
0: er zit zelfs een soort chip op de kring.
1: Ik probeer een verhaal te vertellen.
0: Nee, nou ja, nee,
1: we gaan muziek draaien.
0: Nee, nu wil ik het horen.
1: Ik probeer iets te vertellen.
0: Ja, maar ik vind het überhaupt al raar dat al die bakken gratis worden geleegd. Dat gebeurt bij ons niet. Maar wat is er dan als er een chip op zit? Is het dan duur of wat is er?
1: Er wordt niks gratis geleegd. Je betaalt een betaald bedrag en daar word je doen. En nu is het tegenwoordig zo, de kosten zijn laag. Per jaarbasis en per keer betaal je een bepaald bedrag. Maar goed, ik ben niet helemaal zuinig, maar ik houd het al in de gaten. Dus wat doe ik? Ja, die grijze bak, normaal zet ik me elke 14 dagen aan de deur. En nu doe ik eens eens in de 12 weken zelf. Want het blijkt eigenlijk helemaal niet onzin. Het blijkt, je kan best een beetje zuin doen. Anders. Het geeft wel een bepaalde zuinigheid. Het geeft wel ook richting milieu. Ga je op die manier wat meer mee omgaan.
0: Nou, bij ons is het nog krommer. Bij die grijze bak, hè, dus dat restafval, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat wordt bij ons maar één keer in de 6 weken geleegd.
1: Maar bij ons eens in 2 weken.
0: Ja, nou, dus. En je betaalt ook per dingen, want er zit een chip in dat ding.
1: Ja, ja, ja.
0: En, nou ja, goed, groen hebben wij niet. We hebben zo'n groot terrein, dat slaat helemaal nergens op dat klikootje. Dus die staat ergens iets anders te doen. En, ja, wij hebben verder niks wat even leuk wordt opgehaald. Wij moeten overal voor lappen.
1: Ja, hallo. Ja,
0: behalve het plastic, maar dat rekenen ze geloof ik niet. Ja, dat is dan ook weer, weet je, op vrijdag één keer in de 6 weken komt die grijze kliko.
1: Ja.
0: Op woensdag om de week komt het plastic. Op dinsdag om de 4 weken komt de groene kliko.
1: Ja, bij ons ook.
0: En dan nog ergens tussendoor overgehaald, ik weet het niet, halen ze nog een keer iets van papier. Ik kan het helemaal niet bijhouden zonder chip ben ik helemaal nergens.
1: Nee?
0: Of zonder
1: je krijgt toch gewoon een appje van morgen moet hij aan de deur buitenkant staan.
0: Ja, maar ik mis dat de helft van de tijd.
1: Ja, maar dat is een ander verhaal. Maar je zit continu de telefoon te kijken, dan mis je dat toch niet?
0: Ja, dat zit ik nu, omdat de redactie mij affluit. En ik dan even moet kijken hoe wat er vaar. Normaal ligt dat ding ergens in de la, toevallig.
1: Wat voor muziek heb jij klaarstaan?
0: Ja, we gaan even
1: It's My Life.

0: gaan...
1: Dus Dr. Alban is dit.
0: Oké.
1: Okay, niet Dr. Bob, maar Dr. Alban.
0: Oké, okay. Heeft iemand anders het liedje ook gezongen?
1: Het is
0: wel een bekend liedje wat dat betreft.
1: Ja,
0: hey, even tussendoor en dan gaan we over de...
1: Married at First Sight. Ja. Ik mag weer meedoen.
0: Jij mag weer even meedoen, ja.
1: Ja, precies.
0: Ik zie even een stukje. Ik wist het trouwens niet, maar ik hoor het wel vaag. Dan heb je een directeur, Donald Polts, van de Milieudefensie. Die is vanaf 2000, volgens mij vanaf 2015 was hij directeur van Milieudefensie. Die hebben de Shell op de knieën gekregen. Dat ze in 2030 45% moeten reduceren, et cetera, et cetera. En wat doet Tata Steel, onze vroegere hoogovers, die neemt hem als directeur aan.
1: Ja, ik denk dat ze dat heel slim hebben gedaan.
0: Die zijn doodsbang dat hij ook weer gaat zeuren met Tata.
1: Voordat zij op de knieën moeten.
0: Hij wordt directeur duurzaamheid bij de staalproducent Tata Steel in de Muiden.
1: Ja, dat... Next Generation heet dat. Trouwens, ja. Ik zit even naar die foto te kijken. Ik zal proberen het een beetje goed te omschrijven.
0: Ho Tenneman.
1: Nou, het is wel grappig. Moet je eens drie keer met je ogen knipperen en dan denken dat het zwart-wit is. Zou het zo'n foto uit de jaren 20 kunnen zijn?
0: Ja, maar dat komt door die rare hoed die op heeft.
1: Ja, dat zal het wel zijn, ja. Best wel geest. Ze hebben natuurlijk niet die microfoons, hadden ze toen. Maar ik vind het wel grappig. Dat beeld had ik ineens even.
0: Ja, klopt.
1: Wij moeten altijd beeldend vertellen, hè. Dan
0: inderdaad.
1: Kan de luisteraar misschien
0: maar
1: een beetje intunen.
0: Het is toch een, ik heb een vraagtekens erbij.
1: Oké, we gaan hem volgen.
0: Ja.
1: Dat doen wij. Dus dan moet jij elke week een onderwerpje met Tata Steel.
0: Met Tata Steel. Nou ja, dat is onmogelijk. Of dat is geen enkel probleem met het hele gebeuren.
1: Okay.
0: Maar goed, hij is directeur. En wanneer die gaat die gebeuren, ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, ja, ik heb vroeger ook bij de hoogovers sowieso gewerkt.
1: Dus het raakt je ook nog persoonlijk.
0: Ik heb er dichtbij gewoond, ja.
1: Wat deed jij daar?
0: Wat ik deed?
1: Geen
0: naast
1: directeur.
0: Wonen.
1: Je woonde erbij.
0: Ja, en ik heb stage gelopen op de hoogovers. En daar kreeg ik de verhalen van. Goed. We gaan verder.
1: Dat is bij elk bedrijf, hè?
0: Ja.
1: Ja, Married at First Sight, hè? Ik liep voor doordat ik Videoland had.
0: Ja.
1: Maar ik heb geen Videoland meer. Dus ik heb een week af moeten kicken.
0: Je kan
1: kicken.
0: Nog wel voor Videoland hebben, maar moet je betalen.
1: Ja, daar heb ik geen zin in.
0: Nee, okay,
1: ik win altijd een poosje Videoland.
0: Ja, heel Nederland volgens mij.
1: Ja, nou ja, goed, maar dan kijk ik. Heel Nederland heeft trouwens nu, ik weet niet hoe het... Ben jij ook van de Goede Doelen Show?
0: Welke?
1: Nou, als je de postcode loterij, weet ik wat allemaal, dan krijg je of heel veel geld of je krijgt iets kleins.
0: Ja?
1: Wij krijgen altijd iets kleins.
0: Oh, dat verhaal, ja. Ja, ik
1: dus wij kregen handencreme en weet ik het allemaal.
0: Klopt, ja.
1: Dat is trouwens wel heel lekker.
0: Dat was zo ingepakt dat het niet door de brievenbus ging.
1: Nee, wij moesten het ophalen.
0: Dat zal die posten wel blij mee geweest zijn. Bij ons heeft hij het om een Elberon niet gestolen. Zij heeft hem maar onder de
1: brievenbus gelegd. Oké, ik moest het ophalen bij diezelfde Primera.
0: Ja.
1: En nou, er waren allemaal cremetjes.
0: Ja, klopt.
1: Met allemaal serums. Dat ik nog dacht, oh wat grappig, weet je. Je maakt je gezicht schoon. Je doet een dagcrempje erop en 's nachts een nachtcrempje. Maar dit was een serum. Ik denk, wat zal ik daar eens mee doen? Dan moet je dan ook weer gaan zoeken.
0: Wat is serum?
1: Ja, dat is iets dat doe je... Als je je gezicht hebt schoongemaakt, doe je dat erop. En daarna doe je dan je dagcreme.
0: Oké, maar het is waarschijnlijk verslaven. Dus als het dingetje op is, dan moet je weer nieuwe kopen.
1: Ja, dan hou ik er weer mee op.
0: Af.
1: Dat was weer even een leuk item.
0: Oké, het is ja te zien.
1: Ja, ik zie er goed uit.
0: Ja.
1: Nou,
0: maar goed, we gaan door met
1: Married at First Sight. Dus ik ben helemaal bij.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ja, er zijn toch wel twee stellen die er bovenuit springen voor mij.
0: Dat zijn die twee dames.
1: Nou, dat zijn Danique. Nee, die gaan goed.
0: Die springen er bovenuit.
1: Die gaan ook best goed. Maar waar ik echt van denk, ze roepen daar de hele dag de. Nou, met deze twee had ik iets zoiets van de.
0: Wat is de?
1: Ja, D-U-H, dat zeg je dan. Jij vertelt iets.
0: Ja.
1: En dan zeg ik de.
0: Nee, snap ik niet.
1: Nou, dan gaan we
0: door. Gaan we straks wel even mijn muziek luisteren.
1: Dan, ik zal wel even opzoeken wanneer je dat precies zegt. Zij roepen het de hele tijd. En vibe, dat is ook zo'n woord.
0: Ja.
1: Vibe.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja, net zoals mensen de hele tijd zeggen nice.
0: Ja.
1: Nice,
0: ja,
1: vibe. Ja, ja. Sick, zegt Willy Wartaal.
0: Is dat zo?
1: Sick, okay. Ja, sick. Okay. Goed, maar we gaan het hebben over Danique. En Kyle?
0: Danique, dat is gezettere dametje.
1: Ja,
0: met,
1: die vreselijk
0: die
1: haar best doet.
0: Ja, die vind ik heel zielig, vind ik trouwens.
1: Ja, dat vind ik ook. Want die voelt zich ontzettend ja, lastig met die kuil. Die kuil die zit volgens mij in zijn hoofd. Die loopt vast in zijn hoofd. En dan gaat hij vechten. Dus dan wil hij niks meer. Dan wil hij niet meer praten. Dan, ja, ik vind het ook zielig als ze... Ze gaan dan uit eten. Dat vind ik een feestelijk moment.
0: Ja, maar hij
1: ik
0: niet.
1: Weet niet of nee, ken jij als je in een restaurant zit en je kijkt om je heen dat heel veel mensen elkaar echt gewoon helemaal niks meer te vertellen hebben?
0: Nou, dat zou kunnen, ja.
1: Kijk, zie je dat nooit?
0: Ja, dat gebeurt ook gewoon, ja.
1: Oké, okay. Nou goed, dat hebben wij dus thuis niet. Wij hebben het altijd wel gezellig. Maar met Kuil gaat het je niet lukken, eten. Hij vindt alles lastig, hij eet niks. Moeilijk.
0: Nou, het is nu vanavond gaan samenwonen, geloof ik, die twee, of niet?
1: Ja, nou, dat wordt toch ook een drama. Ja, ik verheug me erop, dus ik ga straks gelijk kijken.
0: Nou, nee. Hij heeft ook een wat voor storing zou die hebben?
1: Autisme?
0: Nou, veel erger nog, volgens mij.
1: Autisme in het kwadraat?
0: Autisme kan je gewoon, die hebben momenten die gewoon leuk om mee omgaan.
1: Ik wil ook helemaal niks lulligs zeggen, maar die jongen die... Ja, ik weet het niet.
0: Ja, ik ook.
1: Het gaat niet. En ik vind het voor haar ook zielig. Nou goed, dan.
0: Voor haar vind ik het bijzonder. Vind ik echt zielig, ja, inderdaad.
1: Ja, want zij wordt echt een beetje gekwetst. Ik vind dat een beetje zielig. En ze doet vreselijk de best. Ik vind haar ook een leuke meid. Nou goed, en dan hebben we Luigi en Kirsten. Ik zat nog te denken, die Luigi... die had eigenlijk veel beter met Danique kunnen
0: trouwen.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld, ja.
1: Want die Kirsten... Nou, ik kan het nu zeggen. De vorige keer dacht ik... oh, ga ik dan mijn beurt vooruit? Dat kan natuurlijk niet. Ze gingen een beetje fietsen. En nou ja, hartstikke warm land. Mooi land. Nou, die zit dan als een steile... Vroeger noemden we dat altijd stijl. Een soort
0: steile hark.
1: Ja, nou ja, op die fiets. Nou, dan gaan ze een stukje eten. En dan denk je, nou, wat kan er dan nog misgaan, hè? Nou, heel veel. Ze kijkt dan in die menukaart. Ze heeft een beetje zo'n lange nek. Ik weet niet of je dat nodig hebt om te dansen. Ja, precies. Want dan kan je dat hoofd zo scheef houden. Nou goed, en dan vindt ze de menukaart eng. Ja, hoe dan? Nou ja. Dan zegt ze over crème fraîche. Oh, dat vindt ze vies. Nou ja, en dan denk ik van... hoe kan je daar nou een beetje gezellig mee eten? Ik vind dat dus lastig. Nou goed, dan... Luigi is gewoon super aardige jongen. En die vraagt dan aan haar... van hoe kijk jij tegen het samenwonen aan? Nou ja, en dan... zij reageert daar gewoon helemaal niet op. Dan vraagt hij van, nou, hoe ziet jouw dagelijkse dag eruit? En dan zegt ze, werken, eten, trainen, slapen, enzovoort. En dan begint ze weer opnieuw. Nou goed, ik weet het niet. Het is wel, ook het eten, daar hadden ze dan ook gedoe over. Het is echt heel verdrietig.
0: En vind je die andere, die kok...
1: Ja, dat
0: gaat ook niks worden.
1: Drama. Nee, dat is ook echt. Maar zij ziet hem niet zitten.
0: Nee, klopt. Maar goed, oké. Nee,
1: ik vind het ook wel een beetje zielig, want hij doet wel zijn best. Ik las trouwens van de week dat hij ook al aan een ander datingsgebeuren heeft meegedaan.
0: Oké.
1: Dus hij doet regelmatig mee.
0: Ja.
1: Maar het lukt niet zo hard.
0: Nee, klopt niet zo. En wie hebben we dan nog meer? Nou, die twee jongens, maar goed. Die twee mannen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, goed. En die twee vrouwen, ik denk dat die gaan het wel redden.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog die allereerste. Die jongen die met zoveel haar op zijn lichaam, wat zij niet zo leuk vindt. En
0: ja, maar dat schijnt, die gaat wel leuk om met elkaar overweg. Ja,
1: ze heeft een heel klein huisje.
0: Ja, klopt. Ja. En dan die wonen nu samen eten. Op dit moment. Ja.
1: Ja, ik weet niet of ze het op te lang... Maar die hebben het tenminste nog gezellig.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is inderdaad. En dan onze man die waar nee tegen gezegd. Die nu gedate heeft met twee andere dames.
1: Ja, de eerste keer weet ik niet meer wat hij... De tweede keer heeft hij pasta gemaakt, geloof ik. Hè?
0: Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik
1: de vrouw allemaal bij.
0: Voor de eerste date zat ze in een of ander restaurant. En dat vond een leuke vrouw.
1: Een doekje voor het bloeden was dat.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou ja, dus vanavond gaan we weer.
0: We gaan het meemaken.
1: Om 8:30 op RTL 4. Dus nou, volgende week bespreken we de rest.
0: Nou, die mevrouw met die ooievaarsnek, dat is misschien een leuk muziekje voor haar.

0: Ja, dit was uit de Tina Turner musical. We draaien weg, want...
1: Ja, ik voel dat ze er een beetje een moeite mee had. Het kwam er niet lekker
0: maakt
1: uit.
0: Maakt niks uit. Maar dit is wel een goed bericht van je. Kijk, Amerikaans gezin. Ja. Na 7 jaar herenigd met een verloren huiskat Dodger.
1: Die had ik ook. Dat je 7 jaar je kat kwijt bent. Ja. Tijdens een verhuizing. Dat dier heeft op straat geleefd. En een medewerker van het dierenasiel vond hem weer terug. Hoe leuk is dat, man?
0: Goed zo. Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook voor dat alle dieren gechipt moeten wezen, hè?
1: Ja, absoluut. Want zo kan je hem ook nog terugvinden. Wat ook handig is trouwens, als je hond of kat een chip heeft. Als je de verjaardag zou vergeten en je hebt dus geen cadeautje. Nee. Je krijgt op het moment supreme, krijg je dat ook van Kane?
0: Nee.
1: Gefeliciteerd, uw hond is jarig.
0: Nee, absoluut
1: niet. Moet je chip
0: niet
1: even over laten zetten.
0: Nee, hij is overgezet. Dus met absoluut.
1: Ik krijg altijd een...
0: nooit gehad. Allemaal honden hebben altijd gechipt geweest, katten. Maar ik heb dat er nooit gehad.
1: Ja, ik altijd. Want ik zit altijd... Vic weet ik uit mijn hoofd. Dat is 6 oktober, de verjaardag van mijn opa. Dus ik had ook altijd zoiets van... Dat is een cadeautje van mijn opa. En de ander, die is 8 januari. Nou, dat is zo'n sufmaand, weet je wel. Die vergeet je altijd. Dan denk ik, oeps, nou
0: nee, dan zit je op een andere... Waarschijnlijk heb je dat ergens een keer ingevuld of zo. Maar dat heeft niks met chips te maken, absoluut
1: nee,
0: niet.
1: Maar ik krijg van de DGN is dat elke keer zo'n dingetje. Nou, dat is toch leuk?
0: Dat betaal je ervoor waarschijnlijk.
1: Nee, joh, ik betaal helemaal niks.
0: Je wil niet voor Videoland betalen, maar wel voor dat soort onzin.
1: Nee, ik wacht gewoon weer tot ik wat win. Okay. Oh ja, we hadden het net over die crèmetjes. Er komt nog meer.
0: Ach,
1: er
0: nee,
1: komt
0: toch?
1: Ook wat van Rituals, als
0: hoe
1: je geluk
0: dat?
1: Hebt. Ja, dat weet ik. Dat zei Ivan
0: ook. Geweldig.
1: Dus ik kan weer een jaar smeren.
0: Nou, kijk eens aan. Wat heb je nog meer staan?
1: Nou, we hadden het even over olifanten. Jij had iets met een olifant. En van de week... April was dat, dus even ietsje langer geleden, is er een Amerikaanse trofeejager in Gabon gedood door bosolifanten tijdens een jachtexpeditie.
0: Een trofeejager is die beesten, iemand die een dier doodschiet.
1: Ja.
0: Voor trofee alleen.
1: Ik vond het eigenlijk net goed.
0: Ja.
1: Ik vind dat ook altijd met stierenvechters, denk ik ook net goed.
0: Je mag het niet zeggen, maar inderdaad, je hebt gewoon gelijk.
1: Nou ja, ik durf het wel te zeggen. Ja. Maar jij had ook weer een lolbroek van de olifant, die had daar ook wat uitgehaald.
0: Ja, die ging juist inmiddels weg, maar goed, die ging een paar auto's tekeer. Die drukte een paar auto's plat.
1: Ik snap het prima. Ja.
0: Ja.
1: Oké. Goed.
0: Wat hebben we nog meer voor nieuws?
1: Ja, wat hadden
0: jij
1: we nog
0: vast
1: meer?
0: Jij hebt vast wel wat te staan.
1: Nou.
0: Nee?
1: Het wordt, nou ja, ik had iets over, als we het over dieren hebben. Ja, dit is ook wat zeg. Miljardairszoon Ambani. Ik spreek het maar even uit zoals het er staat. Want misschien moet je wel Ambani zeggen. Ik weet het niet. Wil de nijlpaarden van drugsbaron Escobar opvangen in India. Dat ik denk, oké. Het schijnt dus dat de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar, die niet meer leeft, die had een soort Jurassic Park of een soort op Jurassic Park geïnspireerd terrein waar die woonde. Hij had trouwens ook nog stierenvechtarena's. Niet te filmen, hè? Ik vind dat echt niet te filmen gewoon. Nou ja, in elk geval heeft hij ooit 4 nijlpaarden binnengeharkt uit de VS. Voor zijn privé zoo. Ja, nou is die man er natuurlijk niet meer. En raakt die hacienda in verval. En nou ja, zijn er dus nijlpaarden ontsnapt. Dat zijn er inmiddels een heleboel. En nou wil die miljardairszoon die dieren naar India krijgen. En dat schijnt helemaal niet een heel goed verhaal te zijn. Nou ja, dan beginnen ze natuurlijk weer over afschieten. Dat ik denk, wat triest is dat toch eigenlijk allemaal. Nou goed, er stond een spreuk onder. Toen moest ik even denken aan Harry Potter. Dit is de mens als leerling tovenaar. Voordat je het weet heb je geen controle meer over de bezem. Ik denk, ja, dat is wel wat het is. Dus, nou, dat was hem.
0: Oké, ik zie nog iets over Efteling lezen. Er zijn mensen die gewoon met de auto bij de Efteling parkeren. En de auto gewoon de hele dag laten draaien.
1: Wat zijn dat voor raars?
0: Ja. Vergeten ze gewoon. Ramen open en laten ze gewoon draaien. En dan gaan ze de Efteling in.
1: Dan piep je wel anders met die benzineprijs. Hoeveel zou een auto verbruiken als die de hele dag draait?
0: Nou ja, ik denk dat die normaal standaard zal gemiddelde auto 1 op 15, 1 op 20 rijden. En dan zal je, als je stilstaat, is het 1 op 30, 1 op 40. Maar het tikt er behoorlijk door.
1: Maar er staat waarom laten Efteling bezoekers de motor draaien? Wat staat daar?
0: Heel lang verhalen, maar ze vergeten het letterlijk. Dan hebben ze drukke kinderen en alles. En dan lopen ze naar de Efteling toe. En dan ja, laten ze gewoon draaien.
1: Daar komt dan gedonder met warm weer ook van. Hè? Ja. Daar zijn toch ook in films dat mensen dieren in de auto laten zitten. Maar ook kinderen gewoon zo druk zijn. En dan, nou ja, moet iemand anders je ruit in tikken om je kind of je dier te redden. Dat is best wel erg.
0: Ja, klopt. Ja, dat is wat triest. Even kijken. We gaan muziek draaien,
1: ja,
0: denk ik.
1: We gaan even hold the line.

0: Ik dacht, misschien is het wel leuk om even iets te vertellen in het kader van... Het is toch vrijheid vandaag, hè?
1: Het is vieren de vrijheid, ja.
0: Nou, let op. De 13 demonstranten die gisteren tijdens de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt... Zijn dat die jongens die dat monument hebben geklapt?
1: Nee. Dus het is het die wouden... Ze mochten op de Dam, hadden een bepaald vak en daar mochten ze een protest aan te doen. Alles. Dat hebben ze niet gedaan, dus ze liepen in het publiek.
0: Nou, die zijn vrijgelaten.
1: Ja.
0: En in Duitsland is een wolf die een vrouw in haar gezicht beet in de winkelstraat.
1: Ja, dat vrijgelaten. Ja, dat hebben we al eens een keer over gehad.
0: Ja, maar die is nu vrijgelaten.
1: Oké, maar die vrouw, ja, oké, okay, goed.
0: Maar ik weet niet wat ze met die wolf hebben gedaan in de tussentijd.
1: Ja, een week of drie geleden is ze vrijgelaten.
0: Oh, nou goed, ik vond
1: maar dat maakt
0: het
1: niet
0: wel
1: uit. Ja, dus
0: dat
1: die had haar gebeten. Nou, ze probeerde die wolf uit een supermarkt te krijgen. Ja, dan moet je wel op een bepaalde manier ingaan natuurlijk. Hè.
0: Maar ze hadden hem wel, anders kun je hem niet vrijlaten.
1: Die is toen afgeschoten. Ja, hij is met een verdovingsgebeuren in de stad.
0: Het klinkt heel mooi, hè? Maar weet je dat ontzettend lastig is?
1: Nou ja, blijkt dus niet zo.
0: Ja, nou ja, goed, dat is wel een goede schutter. Maar goed, in het kader van vrijheid is er van alles vrijgelaten. Leek me leuk om even te benoemen.
1: Zijn er ook mensen in de gevangenis vrijgelaten?
0: Weet ik niet. Geen idee. Zouden ze dat vandaag doen?
1: Nou, ik weet niet. Jij zegt in kader van vrijheid is iedereen... zijn er allemaal mensen weg vrijgelaten. Maar.
0: Ik zal eens kijken. Is er nog iemand vrijgelaten? Of misschien ontsnapt, hè? Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat is zeker mogelijk.
0: Eens even kijken wat ze hierover te vertellen hebben. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel. Nee, 9 personen van de Dam die hebben we al. Tadaa, nee. Er is niemand meer vrijgelaten. Niet wat ik zo 1, 2, 3 even kan
1: Nou, dan gaan we Emma Heester is op dit moment aan het zingen in Zwolle.
0: Oh, leuk.
1: Op vrijheidsfestival. Dus daar hebben
0: dat is geen, op dat terrein, hè?
1: We hebben geen live gebeuren, maar we hebben wel een leuk liedje van haar.

0: die stinkt op het ogenblik in Zwolle.
1: Oké, er gebeurt nog veel meer in Nederland.
0: Er zijn een paar oproepen, hè, gekomen inmiddels. Dat de diverse Haarlem zit vol, Zwolle zit vol. Nou ja, goed.
1: Nou, er zijn allerlei bevrijdingsfestivals. Voor het geval je dat nog niet wist, zijn dat La Fuente, de Josti Band, Caju en Rolf Sanchez.
0: En die... Ambassadeurs bedoel je?
1: Nee, ja, ambassadeurs, ja. Maar die vliegen per helikopter tussen de verschillende festivals. En dat brengt ons bij de Josti Band, waarop jij gelijk roept, ook ga wat van ze draaien. Maar ik ga even kijken. Josti Band is het grootste orkest ter wereld voor mensen met een verstandelijke beperking. En het orkest staat bekend om zijn enthousiaste optredens en bewijst al decennia lang dat muziek een krachtig middel is voor verbinding en persoonlijke groei. Nou, even een paar feiten. Het orkest telt ongeveer 140 muzikanten. De helft van hen speelt percussie en slagwerk. Terwijl de andere helft melodie-instrumenten bespeelt. Nou, de band werd in 1966 opgericht, wist jij niet, hè? Door Wim Brussen. En de naam is de afkorting van Johannes, dus Jo, Stichting, Sti, en zorginstelling waar het orkest begon. Nou, het orkest is sinds 1974 gevestigd in Zwammerdam. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Nou ja, goed. En ze vieren dus inmiddels hun 60-jarig jubileum. Dus
0: leuk,
1: misschien
0: toch?
1: Moeten we ze wat draaien van ze.
0: Ja, ze zijn inderdaad. Want dat vroeg me eigenlijk vanochtend even de tv zitten kijken. Van ja, goh, je kan die ambassadeurs kan je wel rondvliegen. Er waren 4 helikopters waren. Van die grote jongens waren heen.
1: Zingen zij niks? Jawel, maar, toch? Zij zullen toch ook wel een liedje zingen? Dat zijn allemaal artiesten.
0: Ik vroeg me eigenlijk af van ja, goh, Josti Band. Ze waren er een stuk of 40 die eraan deelnemen. Die gaan niet allemaal vliegen. Nee, ze gaan allemaal met de bus.
1: Die passen niet in een helikopter. Nee. Hoeveel van die jongens die bent treden erop, dat weet ik niet.
0: Wat ik vanochtend zag, water een stuk of 40.
1: Oh.
0: Zullen we eens even wat luisteren naar ze?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Ik weet niet wat eruit komt, want ik heb niet van tevoren gelezen. Maar het is in ieder geval een officieel liedje van de Josti Band.
1: Laat ons verrassen.
0: I can help falling you.

0: Ja, nou, de Joostie Band uit Zwammerdam. Dan...
1: Goed, hè? Hey. Ja. Ja, ze zingen toch leuk? Dat, nee, ze
0: zingt helemaal niemand.
1: Nee, dat is muziek. Dus ze hebben een zo verkoppig gebeuren. Nee, het is hartstikke leuk,
0: nou,
1: dat
0: weer
1: ze...
0: Wat geleerd,
1: ik weet niet waar ze nu zijn, maar goed, ze, al die vijf vrijheidsfestivals zijn ze geweest.
0: Ik vind het fantastisch. Dus ze zijn super enthousiast.
1: Daarom.
0: Ik wilde even een oproep doen. Wij, of wij, jij presenteert elke week op donderdag van 6 tot 7 uurtje factuurtje. En toen dacht ik, hoe leuk is het om eens te kijken of we een aantal ZZP'ers kunnen vragen dat zij hun verhaal vertellen. Uurtje factuurtje, ja, daar komen nu allerlei bedrijven, instellingen, weet ik het allemaal. Maar volgens mij de ZZP'ers zijn de proto's voor het uurtje factuurtje. Ik ben er zelf een, dus ik weet precies hoe het werkt. Dus, ja, ik zou bij deze willen zeggen, en we zullen dat nog even op een andere manier ook gaan doen. Heb je wat te vertellen over je avonturen, over je bedrijf, over wat je doet? En ja, tegelijkertijd kan je natuurlijk een beetje reclame maken. Meld je dan even bij redactie@loomedia.nl en dan nemen we contact met je op.
1: En de deelname is gratis.
0: Ja, dat zeg jij toch altijd. Het is okay, zo leuk.
1: Nou, het is zo leuk.
0: Het is echt toch een goede mogelijkheid, ja, om, nou, als je wat wil vertellen enzovoort, doe even. En dan ontmoeten we je graag in de studio.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: En als je een uur veel te eng vindt, helemaal prima. Of dan hakken we hem gewoon in tweeën.
1: Je kan ook bellen, hoeft niet per se in de studio te zitten. Dat is ook altijd sommige mensen eng. Nou goed, dan bellen we gewoon.
0: Ja, we moeten wel even rekening houden met de jonge mensen en belangst, hè? Ja. Maar dat hebben we de vorige keer uitgebreid overlegd. Ja. En dat vinden wij helemaal oké. Okay. Belangst, geen gedoe. Stuur dan even een mailtje en anders even bellen. We komen heel graag met je in contact.
1: Ik zie inmiddels met jouw mooie informatie zie ik ook het bevrijdings... hoe heet dat? Lichte vlam is ook vannacht of vanochtend binnengebracht op de Vismarkt in Elburg. Ja,
0: mooi, hè?
1: Hoe lang zal het lopen zijn vanaf Wageningen naar Elburg?
0: Nou, het is sowieso...
1: Of heeft ze auto stiekem gereden?
0: Ik kom uit Wageningen. Dat is zeker een uur rijden. Ja. Dus dan moet je even met de auto, hè? Ja. Lopen ze, doen zij hardlopen?
1: Ja, lopen.
0: Ja, jemig, gaat dat je, even net... Draai even een liedje, dus zoek ik dat even op.
1: Nee, oké. Okay, nee, goed, maar dan zijn we er al een beetje uit. Vanuit Wageningen zijn er een heleboel lampjes, lichtjes naar de plaats van bestemming gegaan.
0: Maar waarom van Wageningen naar Elburg dan?
1: Omdat Wageningen het licht is.
0: Nou, en dan moet je van,
1: nou ja, omdat in Elburg ook een vrijheidslicht is.
0: Ja?
1: Ja. Op de knip. Op de Vismarktknip heet dat. Maar goed, voor de volksmond is dat de knip.
0: Okay,
1: en daar brandt hij dan gedurende het hele... Dat is hartstikke leuk. Kijk hier, maar ik denk
0: de
1: dat...
0: De voet van Wageningen naar Elburg ben je ongeveer 13,5 tot 14 uur onderweg.
1: Ja.
0: Hardlopen zal dan iets sneller gaan. Ze kunnen niet continu hardlopen natuurlijk.
1: Waarom niet? Ze kunnen toch wisselen met elkaar?
0: Ja, dat weet ik niet. Hebben we zoveel lopers? De kortste wandelroute is circa 60 kilometer.
1: Oh, dat valt mee. Dat is een 6 uur rijden lopen.
0: Als je nou op de fiets gaat, doe je het sneller. Ja. Dan doe je er 3,5 uur over. Ja. En met de auto zie dat het weer klopt. Ongeveer een uur. Je kan ook het openbaar vervoer nemen. Dan ben je 2,5 uur onderweg.
1: Ja, nou goed. We gaan eruit met onze vriendin Maan, volgens mij.

0: aan op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumut Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En er deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd. Dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip de Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hanta-virus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta in de Munnik. Oh.

0: concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar je staat nog wel een kwartier vast op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nu dicht bij het harde door een ongeluk. Je kunt omrijden richting Amersfoort door Apeldoorn aan te houden over de A50 en de A1. En op de A325 staat het verkeer helemaal vast vanuit Nijmegen voor knooppunt Velperbroek. Daar heb je ook door de werkzaamheden nog een uur tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Agda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen, in de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.